0: De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop muziek. Freeze frame!

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de 3e plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.
2: We shouldn't be here.
3: Shh, it will all be fine.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348-507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag, zaterdag 6 juni alweer. En ja, als we naar buiten kijken, dan ziet het er eigenlijk niet zo heel fraai uit. Ik vond het ook fris toen ik naar de studio toe fietste. Geeft niks, we zijn erop gekleed, dus dat maakt niet uit. Neem wel de paraplu mee als je op pad moet, want er zou een buitje kunnen vallen vandaag. Maar ik zou zeggen, blijf lekker binnen en blijf luisteren naar Radio Stad Montfoort. De programma's zijn daarna om het wel te willen beluisteren. Wat ga ik doen vandaag? Heel veel muziek draaien. En daar ga ik al gelijk mee beginnen nu. Ik heb wat moois klaarstaan van Queen. Ik ga draaien The Killer Queen.

Ja, dat was de formatie Pilot met Magic. Ja, dan had ik voor onze vaste luisteraar Henny van der Kamp weer een nummer draaien. En dat heeft hij altijd graag. Een nummer van Fats Domino wil hij dan graag horen. En ik ga dit keer draaien van Fats Domino, Going to the River.

Ja, dat waren de Fortunes met Seasons in the Sun. Ja, dan heb ik geen verzoekie, maar ik ga toch een nummer draaien... waarvan ik zeker weet dat twee mensen hem mooi vinden. Het gaat wat draaien van de Cats. De eerste, dat is Martin van der Poel, die vindt het sowieso een mooie plaat. En de tweede is voor Bets de Vroege, die houdt ook van de Cats. Ik ga draaien Scarlet Ribbons...

Ja, dat waren de Walker Brothers weer eens met No Regrets. Ja, en deze herinnert u zich ook nog wel van Slade, Far, Far Away.

Ja, dat was de Shores Baker Selection met Sing for the Day. Ja, laten we dat maar doen. Klein beetje plezier in het leven. Hè? Albert Hammond heb ik klaarstaan met de Free Electric Band.

Ja, dat was een van de mooiere nummers van Dick van Dire Straits. You and Your Friend. Nou, dan gaan we er even een slot aan breien dit eerste uur. Want ja, de tijd zit erop. We gaan naar het nieuws toe en de reclames. Tot na 10 uur, zou ik zeggen.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dan begonnen we natuurlijk met de Golden Earring, zoals altijd. En met het nummer Johnny Make Believe. Een van de mooiere nummers, vind ik altijd. We gaan lekker door. En wel, ik heb hem weer. De Doobie Brothers heb ik klaarstaan met Long Train Running.

0: Such a Funny Night van Aphrodite's Child. Ja, dan gaan we toch nog even naar het voetballen toe. Want Montfort FC die speelt vandaag een halve finale voor de promotie. Bij winst moeten ze volgende week nog een keer. En bij verlies is het seizoen afgelopen. Ze moeten vandaag voetballen tegen LFC uit Leiden. In Leiden. En die wedstrijd begint om 2:30. Dus ik zou zeggen iedereen er naartoe en supporteren. Ik ga het wel door met muziek draaien nu. Meatloaf met You Took the Words Right Out of My Mouth.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Will he offer me his mouth?
1: Yes.
2: Will he offer me his teeth?
1: Yes.
2: Will he offer me his jaws?
1: Yes.
2: Will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: Again, will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: And will he starve without me?
1: Yes.
2: Then does he love me?
1: Yes.
2: Yes.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Yes.
1: I bet you say that to all the boys.

Ja, dat was de Woo met Behind Blue Eyes. We gaan naar Mighty Sparrow toe en Byron Lee en we gaan horen Only a Fool.

Ja, dat was er weer eens een van Fleetwood Mac. You make love in fun. We gaan naar de Beach Boys toe en Tears in the Morning. Nou ja, dat ken iedereen, moet wel eens een keer snikken in de morgen.

Ja, twee uur Staatspraat zit er weer op. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan. En dat blijven we ook doen natuurlijk. Volgende week ben ik er een weekje niet. Maar Bart neemt het over, dus het gaat helemaal goed komen. Ik ga u een heel prettig weekend toewensen. En graag tot de volgende keer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Mondforters door Mondforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Welkom weer bij Radio Stad Montfort op deze zaterdag, de 6e juni 2026. En we gaan beginnen aan uitzending nummer 405, sorry, van tussen 12 en 2 met Kees en Dre.
4: Volgens mij hij was, of niet?
3: Ja, we hebben haast, Kees. We hebben zoveel te doen deze komende 2 uur.
4: Ja, de komende 5 weken.
3: Ja, we moeten alles voor 5 weken.
4: Voor 5 weken worden erin proppen.
3: In een dagpers. Wat daar meteen op inhakend inderdaad. We hebben vandaag nog uitzending, maar dan gaan we op vakantie.
4: Ja, klopt.
3: Volgende week ben ik weekend weg en dan zit ik een paar weken in Spanje.
4: Ja.
3: Dus voorlopig 4 weken geen uitzending.
4: Nee, de komende 4 weken zijn we er niet. Nee.
3: Heeft een ieder lekker rust, ook wel fijn.
4: Is ook wel lekker, hoef je er geen rekening mee te houden, nee. Toch? Hè? Ja, zo is het toch. Je hoeft niet thuis te blijven voor de radio.
3: Nee. Hé, hey, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben zometeen een sportoverzicht. Daarna gaan we de nummer 1 in de Nationaal Top 40 draaien. Uiteraard hebben we iemand voor het interview. En vandaag is het weer eens Erik-Jan Hagoort, onze Linschoten correspondent.
4: Yes.
3: En tegenwoordig ook raadslid in de gemeente.
4: Ja, ik ben benieuwd hoe dat hem bevalt.
3: Ja, precies. En hij heeft wel wat nieuwtjes vanuit Linschoten, dus we zijn erg benieuwd. Verder hebben we gewoon een standaard nieuwsblok met ook het weerbericht en de uitgangsagenda. We hebben geen artiest van de maand, omdat we hebben maar 1 uitzending deze maand. Dus we hebben een beetje een thema aangehangen.
4: Ja.
3: Daar gaan we het straks over hebben. En we hebben het eerste uur 2 guilty pleasures.
4: Allemaal
3: gebeuren. Maar we beginnen eens met een nummer van een artiest die ons helaas ontvallen is.
4: Ja, dat klopt. Want op 2 juni overleed Pebo Bryson. Pebo heet hij denk ik wel.
3: Pebo, ja.
4: Ja. Hij was 75 jaar, het was Amerikaan en hij was een zanger. En hij heeft heel veel voor Disney gemaakt en hier gezongen.
3: Disney films heeft hij inderdaad voor gezongen inderdaad. Maar dat niet alleen.
4: Nee, dat niet alleen. Want hij heeft ook met Roberta Fleck dit nummer gemaakt.
3: Zeker, ja.
4: En iedereen kent dat wel, denk ik.
3: Ja, als je de klanken hoort, dan is het meteen voor ieder bekend.
4: Ja.
3: Dus we gaan draaien. Pebo Bryson en Roberta Fleck met...
4: Tonight, I celebrate my love.
3: Oh.

0: En na het hele zoete Tonight I Celebrate My Love was dit Deep Purple met wat, ja, ook al is dit een mooie medley, toch wat meer muziek die ons
1: dit is. Ja, inderdaad. When a Blind Man Cries.
0: Precies. Ja, dan is er echt wat aan de hand.
1: Hoor. Ja, zeker te weten. Now and off.
0: Hey, we gaan snel verder met de sport, Kees.
1: Ja, zeker maar eens.
0: Er is best wel veel sport te melden. Ja. Uiteraard beginnen we met voetbal. De Eredivisie is afgerond en afgesloten. Daar hebben we het vorige week over gehad. Maar er is voldoende ander voetbal. Zoals vorige week de finale van de Champions League. Vorige week zaterdag tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het werd een gelijkspel, 1-1. En dus moesten strafschoppen uitwijzen wie moest gaan winnen. En twee spelers van Arsenal. Ik weet niet wat die gasten bezielt. Maar als je zo'n aanloop al neemt, dan wil je niet
1: schoppen. Nee. Maar ik vond het wel jammer.
0: Ja, mijn hart lag ook meer bij Arsenal.
1: Ja.
0: Paris deed de strafschoppen beter. En hebben daarmee voor de tweede keer achter elkaar de Champions League gewonnen. Volgende week vrijdag start de WK voetbal. Ik moet zeggen, de koorts in Nederland is nog niet helemaal aangewakkerd.
1: Nou, ik zei gisteravond, ik heb vandaag gevist natuurlijk. Ja. Hè, dus gisteravond zei ik, het hele Wilhelminaplein heb ik nog niet oranje gezien. Normaal is het altijd allemaal oranje.
0: Ja. Dat zal misschien nog wel komen.
1: Daar gingen ze maandag aan beginnen. Ik zei, die wedstrijd van afgelopen week. Hoef je er niet meer aan te beginnen waarschijnlijk.
0: De Algerijnse vlag.
1: Ja.
0: Maar goed, volgende week vrijdag start de WK. De eerste wedstrijd is tussen Mexico en Zuid-Afrika. Volgende week vrijdag om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd. Nederland gaat zijn eerste wedstrijd spelen op de zondag. Zondag 14 juni om 10 uur 's avonds. En gaat dat doen tegen Japan.
1: Ja.
0: En spelen verder nog in de pool tegen Zweden en Tunesië.
1: Ja.
0: Na de oefenwedstrijd tegen Algerije, die ze met 0-1 verloren, Kees. Wat zijn onze verwachtingen voor het Nederlands elftal?
1: Nou, wat ik net al zei, we terugkomen op de radio, kunnen we wereldkampioen zijn.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Ja, het zou kunnen. Ik denk wel dat we ver komen. Ik denk wel dat je in het toernooi kan groeien met dit elftal. Dus.
0: Kijk, ik denk als je stuk voor stuk de spelers bekijkt die nu we hebben staan.
1: Ja.
0: En bij welke ploegen ze spelen in Europa. Ja. Je hebt mensen van de kampioen van Italië, van de kampioen van Spanje, van de kampioen van Engeland. Ja. Je hebt gewoon, denk ik wel een goed potentieel.
1: Absoluut, zeker te weten. En dan zit ik naar die Valentijn Driessen te luisteren. Ja, nou, hey, die nooit kunnen betrappen op iets wat waarheid was of waar hij gelijk in had. Maar denk je, joh, het is zo negatief allemaal. Ja.
0: We gaan het allemaal zien.
1: Zo is het toch.
0: De bal is rond, zeggen we dan.
1: Zo is het.
0: Juist. Wielrennen. De Giro d'Italia voor mannen is vorige week zondag afgelopen. Vingegaard won nog op de valreep een etappetje en kwam tot 5 etappes in de ronde. Ging ook met overmacht met de eindoverwinning aan de haal. Ik geloof dat hij 5 minuten voor stond
1: op
0: nummer 2.
1: Ja.
0: En nu is hij aan het uitbollen en weer langzaam in vorm aan het komen voor de Tour de France, die op 4 juli in Barcelona gaat starten. Dus heeft hij nog een maandje de tijd voor. En daar verwachten we wel meer strijd. Want daar zal niet alleen Vingegaard strijden.
1: Maar ook Pogacar. Ik zie
0: Franse talent.
1: Ja, die 19-jarige jochie.
0: Ja,
1: nee, ja, weet je. Ik zie Vingegaard nou niet de Tour ook nog eens een keer winnen.
0: Ook al in het begin vond ik dat hij wat lafjes reed. Maar de laatste week heeft hij toch meerdere etappes gewonnen. Maar goed, we gaan het zien. Dan is ook momenteel bezig in het laatste weekend de Giro d'Italia voor vrouwen. Daar wel wat Nederlandse successen. De eerste rit werd vorige week meteen gewonnen door Lorena Wiebes, tot ze haar fiets gingen wegen.
1: Ja.
0: Want die bleek 20 gram te licht te zijn. Ja, maar goed, je moet ergens regels stellen.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dus,
1: ze had er allemaal te blijven zitten bij het wegen.
0: Gewoon een tuffie op het zadel. Dat was voldoende geweest, denk ik, Kees. De ritwinst ontnomen en ze werd gedisqualificeerd en kon naar huis. Verder in de week was er nog wel ritwinst voor Van der Breggen en voor Vollering. En Van der Breggen deed zo goed dat ze momenteel nog steeds eerste staat in het algemeen klassement op een minuut voorsprong op nummer 2, Demi Vollering. Vandaag en morgen zijn er 2 zware bergetappes te verrijden. En kijken of ze dit keer wel volhoudt. Want in de Vuelta werd ze op de laatste etappe.
1: De laatste etappe ging ze
0: uit de leiderstrui gereden. En hopelijk houdt ze dat nu wel voor.
1: Ja.
0: Dan de Formule 1. Dit weekend is race nummertje 6 in Monaco. Vanmiddag eigenlijk het grootste spektakel om 4 uur, de kwalificatie. En morgen om 3 uur is dan de race / optocht. Want ja, het circuit is zo smal en moeilijk om in te halen dat het meer een optocht lijkt dan echt een race.
1: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ben wel van dingen in stand houden. Maar dit vind ik nou niet echt. Ik denk bij mij dat is wel heel erg goede reclame voor de Formule
0: 1. Nee, nou kijk, het hoort bij alle glitter en glamour die de Formule 1 is natuurlijk. En de oefensessies heb ik best wel van genoten gisteren om naar te kijken. En zeker de kwalificatie vanmiddag zal er weer een spektakel worden. Ja, ja. Maar de race is dan een beetje, helaas.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan het zien. Hey, en dan verder groot sportnieuws uit de Montfoortse grachten.
1: Ja, 11 kilo eigenlijk weer.
0: Vorige week had je er een van
1: 15,5.
0: En nu van 11.
1: En ik heb er nog één verspeeld ook. Dus...
0: Ja, die tellen niet.
1: Nee. Maar je had mis horen om op te vloeken.
0: Het vloeken heb je weer gewonnen.
1: Dat was zonde. Maar we hebben er weer eentje binnen. Dus,
0: zo is dat.
1: Dus mocht ik af en toe wat luister praten, dat klopt. Ik heb de nacht over geslagen. Dus,
0: ja, je hebt helemaal niet geslapen.
1: Ik heb helemaal niet geslapen, nee.
0: Zelfs niet een uiltje geknapt.
1: Jawel, af en toe zak je wel wat weg. Maar dan loopt er weer een of andere lamzak uit de plaats, de rit te gillen en dan ben ik weer wakker. Dus.
0: helemaal goed. Hey, we gaan het tweede uur nog even over sportvissen hebben trouwens.
1: Ja, zo is het.
0: Dat is wel weer leuk. Hey, als we het hebben over toppers in de sportgeest.
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek?
0: Nummer 1, sinds vorige week staat deze Nederlandse artiest op nummer 1. Het is Justin de Wild en hij staat op 1 met het nummer Cheerio.

0: Stad Montfort.
1: Toch denk ik wel dat het een hit gaat worden met... het is al een hit, maar met de Oranje Koorts, Kees.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
1: De komende weken in de kroegen zal dit toch wel een feestnummer. Absoluut. Zeker als Nederland zelf te worden.
2: Ja, zeker te weten.

0: 24 uur per dag raadslid ben, maar ja, daar kijk ik iets anders tegenop. Maar ik denk, nou ja, er zijn ook een leukere dingen in het leven.
1: Nou ja, goed, kijk, jij staat voor een bepaalde mening en daarvoor ben je toch bij een politieke partij terechtgekomen en gekozen door het Montforts en Linschoten.
0: Nee, het is ook absoluut een eer hoor. Dus
1: ja, dat bedoel ik. Ja.
0: En je mag dus mensen vertegenwoordigen, dus wat dat betreft en dat vind ik heel leuk.
1: Ja.
2: En hoe bevalt het, Erik-Jan?
0: Ja, nou, eigenlijk moet je me dat over een half jaar even vragen.
2: Ja, ja, maar het is wennen, denk ik, of niet?
0: We zijn net begonnen.
2: Ja.
1: Het is nu reces waarschijnlijk.
0: Nee, nog niet. Ik moet nog even een maandje volhouden, dat weet ik niet. Ja. Nee, maar wat ze nu dit keer voor het eerst gedaan hebben, is dat ze hebben een hele inwerkperiode. We zijn vanaf 1 april, ben ik geïnstalleerd.
1: Ja.
0: Dus vanaf april zo'n beetje tot en met eind juni. We hebben bijna twee keer in de week hebben een informatieavond, een inwerkavond of weet ik wat. Dus we worden echt gewoon niet in het diepe gegooid, maar gewoon... Dus pakken het wel serieus op.
2: Nou, dat is keurig. Dat is zeker keurig.
1: Dat keurig, maar ik denk absoluut. Ook voor jezelf geeft het veel meer houvast om de juiste dingen te gaan doen natuurlijk.
0: Ja joh, ik ben echt helemaal gloedje nu. Kijk, de meeste raadsleden die hebben al als commissielid gedaan.
1: Precies.
0: Ik heb het wel af en toe vanaf de zijkant gevolgd.
1: Ja.
0: Maar ja... Dat is het, weet je. Dus nu gelijk in diepe en gelijk de raad in. Ja, dus ik ben er wel blij mee. En ja, weet je, hier wordt gewoon goed geholpen. Dus als er vragen zijn, we hebben een dijk van de rivier in Montfoort.
1: Ja.
0: Dus nou ja, die kan je bijna dag en nacht benaderen als je vragen hebt of als je ergens mee zit. Dus dat gaat, ja.
2: Nou, dan gaan we zeker over een half jaar nog een keer vragen.
1: Wij wensen jou in ieder geval heel veel succes en misschien af en toe ook sterkte met je nieuwe functie, zeg maar.
0: Nou ja, die sterkte, dat is inderdaad alleen... ik ben soms iets meer van doorpakken.
1: Ja.
0: Dat is iets minder.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, dat is tongbijt en doorgaan. En ja. Maar best doen.
1: Erik-Jan, waar we je eigenlijk voor bellen is natuurlijk... is er nieuws in Linschoten?
0: Ja, er is altijd weer nieuws. Maar nu is het echt... Nou ja, ik heb even te kijken. Best veel nieuws.
1: Laten we beginnen. Je had het over... er is een actie met de winkeliers in Linschoten opgezet.
0: Ja, nou opgezet, we zijn aangehaakt. Kijk,
1: ik heb
0: niet veel geschoren een beetje goed.
1: Ja.
0: En jullie hadden natuurlijk Linschoten Zuid.
1: Ja.
0: dus in Montfoort hadden jullie natuurlijk cadeaubonnen vanuit de winkeliersvereniging.
1: Ja.
0: En ik zat op een gegeven moment een keer te denken, joh, waarom is het eigenlijk zo dat we in Linschoten geen cadeaubonnen hebben? En dan kunnen we onze eigen cadeaubonnen maken.
1: Ja.
0: Maar ja, we zijn één gemeente. Dus het is toch eigenlijk wel leuk als men over en weer weet dat winkeliers bestaan.
1: Precies, en dat zorgt misschien ook voor wat uitwisseling tussen de twee dorpskernen.
0: Ja, nee, eens.
1: Stadskernen, sorry.
0: Met Michel er even over gehad. En die vond het ook een goed idee. Dus we zijn nu sinds een week of drie zijn we hier begonnen met met het verkoop van die cadeaubonnen.
1: Mm-hmm.
0: En inmiddels zijn er ook weer al nieuwe gemaakt, want ze waren allemaal uitverkocht.
1: Kijk aan,
0: nu staat er ook eentje met een Linschotense foto erop.
1: Ja, ja, ja.
0: En op elke bon staat nu strikken erover.
1: Oké, ja, heel goed.
0: Dus ja, weet je, het is gewoon leuk, want mensen gaan of naar Linschoten of naar Montfoort en ze kunnen ze ook wel kwijt.
1: Ja, nou, helemaal top.
2: Leuk, heel leuk.
1: Goed om daarbij aangehaakt te zijn in het mooie Linschoten.
0: Ja, kleine moeite, groot plezier, zullen we zeggen.
1: Ja, nou, ja. Zo is het. En ik denk onder andere die waardebonnen, de goedbonnen, zijn te koop in de ballensnoeperij.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, die zijn vooralsnog alleen te koop in het dorpshuis.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus de ballensnoeperij, mooi bruggetje.
1: Ik dacht een mooi bruggetje te maken inderdaad.
0: De ballensnoeperij. Dus helaas, die had natuurlijk een mooie winkel in de Dorpstraat.
1: Ja, precies. Oud antiek pand.
0: Ja, nou, daar is de huur van opgezegd en die is inmiddels verkocht. En ze moesten uitkijken naar een andere locatie.
1: Ja.
0: Dat is nog niet helemaal gelukt.
1: Oké.
0: Okay. Maar ze hebben wel voorlopig een nieuwe locatie.
1: Ja.
0: En dat is ook niet zomaar iets. Dat is de theekoepel bij het oude stadhuis. Dus bij restaurant de burgemeester.
1: Oké, okay, ja.
0: Daar staat, als je iets verder doorloopt, zeg maar, staat er een hele mooie ouderwetse theekoepel.
1: Ik denk en dat ik daar, toen ik nog schoolgaand was, wel langs gefietst ben. Ik heb iets op mijn netvlies staan, half in het riet, in het water, een rond gebouwtje.
0: Ja, met zo'n zinken dakje met 5 punten. Precies. Ja, helemaal.
1: Nou, helemaal
0: dus,
1: top.
0: Nou, dus die gebruiken ze nu als uitvalbasis. Ja. En, totdat ze

0: dadelijk weer iets beters hebben.
1: Nou, helemaal
0: top. Dat is natuurlijk een dingetje, want er is niet heel veel, staat op het moment niet heel veel leven in Linschoten.
1: Nee, nou, dat is op zich een goed teken, maar inderdaad, jammer voor de ballensnoeperij dat ze natuurlijk niks echt vast hebben tot nu toe.
0: Nee, ja, en niet alleen voor de ballensnoeperij, want we hebben hier ook nog iemand die wil als bakker beginnen. En die vindt het leuk en we hebben de bakkerij is hier ook weggegaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ook daar is nog geen val voor te vinden. Dus ja, weet je, nu merk je dat heel veel mensen toch wel iets willen beginnen, maar ja, gewoon geen ruimte,
1: nee, precies.
0: Geen ruimtes, dus helaas.
1: Hey, en dan had je het al even over. Dan had je het al even over het dorpshuis, waar dus de cadeaubonnen te koop zijn.
0: Ja.
1: Maar er is ook nieuws over het dorpshuis. Er waren grootse plannen, maar met denk ik gemeenteraadsverkiezingen is er wat andere raad gekomen. Daardoor is het eventjes stilgelegd.
0: Ja, eventjes. Nou ja, goed, er is toen al gelijk, na de verkiezing is er besloten van nou, we stoppen even mee.
1: Ja.
0: Dus dit laten we over aan een nieuw college, dus voordat we verder gaan. Want zoals jullie misschien wel weten, de VVD, Progressief Akkoord en SGP zijn nu druk bezig een nieuwe coalitie te vormen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, VVD en Progressief Akkoord zijn, die hebben nog wel wat kritische noten ten opzichte van de begroting.
1: Ja, ja.
0: Dus die hebben dat even onhold gezet.
1: Precies, ja.
0: En nu tijdens de afgelopen raadsvergadering kwam wethouder Jonkers dat omdat de kosten voor het bouwen weer gestegen zijn vanwege alle
1: verwikkelen
0: van ene meneer Trump.
1: Ja.
0: Gaat het nieuwe college er opnieuw naar kijken.
1: Precies, dus weer opnieuw.
0: Eerst vrees ik een beetje met grote vrezen dat ze gewoon alles weer opnieuw gaan doen of stop gaan zetten.
1: Ja, het zal opnieuw begroot moeten worden en dan tegen het licht gehouden, misschien met bezuinigingen, et cetera. Ja, precies.
0: Maar goed, als je niet oppast, dan ben je gewoon weer 4 jaar
1: verder. Dan ben je een aantal jaar verder. Ja, zo is het.
0: Het is alles was getekend, de architect was bezig met zijn bestek. Nou ja, dan ben je al bijna in de eindfase.
1: Ja, dan ben je al bijna aan het beginnen, ja, precies.
0: En dan is er al best wel veel geld verbrand, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: En als je dat allemaal weer opnieuw moet gaan doen, dan
2: Maar dat hebben
0: dat dingetje.
2: Dat hebben ze dus niet meegeteld, dat geld wat nu al gebruikt is.
0: Nee, dat weet ik niet. Dat moeten we horen. Kijk, het enige wat we tot nu toe gehoord hebben is wat de wethouder Jokers gezegd heeft. Er komt nog een raad informatiebrief erover en daar staat hopelijk meer in. En anders moeten we wachten tot het nieuwe coalitieakkoord er is tussen die drie partijen van wat hun plannen gaan zijn.
1: Ja,
0: en dat verwachten ze met een week of twee, denk ik, of zo.
1: Ik zie een mooi punt aankomen voor ons nieuwste raadslid in de gemeente Montfort.
2: Ja.
0: Nou ja, ook dat. Ja, een mooi punt. Ook dat is weer, want omdat ik erbij betrokken ben, mag ik er niks over zeggen.
2: Nee.
0: Dus dat is gewoon ook een van die dingetjes. Kijk, en dat, toen ik net op de kieslijst stond, heb ik gelijk al het gesprek gehad en zei dat van misschien is het handig als je stopt met Dorpshuis en met Libel.
1: Ja.
0: Maar weet je, die projecten gaan me gewoon echt te veel aan mijn hart.
1: Ja, precies. Dat snap ik.
0: Dus dan weet ik de consequentie dat ik er gewoon, ik mag een mening over hebben, maar ik mag het niet ventileren in de raad.
1: Nee, precies.
0: Dat neem ik dan maar voor lief en dan is dat zo.
2: Ik denk dat iedereen ook wel weet dat je het niet hoeft te ventileren. Dat ze weten hoe je erover denkt natuurlijk.
1: Daarom, precies.
0: Dus vandaar. Maar goed, dat zijn de consequenties en die weet ik en zo is het nou eenmaal.
1: Zo is het nou eenmaal, zo is dat. Hey, en dan verder Erik, met een week of drie is er een spektakel in Linschoten. Gluren bij de buren.
0: Ja, Gluren bij de buren. Dat komt uit Woerden.
1: Ja.
0: Dat is daar best wel groot. En dat stellen mensen hun tuintjes open.
1: Ja.
0: Waar een band kan optreden.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen mensen gewoon gedurende een middag spelen ze 3 keer en dan kunnen mensen gewoon langslopen wanneer ze willen.
1: Iedereen kan zijn tuin zeg maar openstellen en mensen ontvangen.
0: Dat moet je voor opgeven.
1: Ja.
0: Dus volgende keer dan zullen we ook proberen iets meer Linschoten en misschien zelfs nog poort door te krijgen.
1: Ja.
0: Want weet je, met mooi weer, je gaat lekker een stukje fietsen en je duikt de tuin in waar wat georganiseerd wordt. En je hebt gewoon een leuke middag.
1: Zo is het.
0: Maar goed, dat hadden we al een paar jaar geleden ook al een keer meegedaan in het dorpshuis.
1: Ja.
0: En toen kregen we nu een mailtje van iemand die had toen daar opgetreden. En die was toen met een klein beetje. Hij zei, ik ben ook nog ergens betrokken bij een hele grote big band.
1: Oké, ja.
0: En wij zouden heel graag jullie daar willen optreden. Ik zei, leuk. Ja. Dus we krijgen een de really big band uit Leiden.
1: Oké, en is al bekend
0: 15,
1: al bekend in welke tuin die...
0: Nou, die spelen bij het dorpshuis.
1: Bij het dorpshuis, oké.
0: Bij het dorpshuis, ja, want ze wilden een beetje grote locatie.
1: Een centrale punt in Linschoten.
0: Want dat kan ook niet in elke tuin te zijn.
1: Nee,
2: dat moet je van tuin een flinke tuin hebben.
1: Big tuin voor
0: hem. Ja, dus dat nou, dat vonden wij leuk en hun vond het leuk. Dus ja. Nou, op 28 juni, smiddags, staat er een hele grote big band.
1: Big band op het dorpsplein bij de vaart, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Helemaal top, Erik. Voldoende leuke dingen in Linschoten. Misschien aan het dorpshuis is wat minder leuk. Maar goed, we gaan ervan uit dat uiteindelijk toch ook wel weer op zijn pootjes terecht gaat komen. Zeker met jou in de politiek moet dat goed komen.
2: Jawel.
0: Het zijn allemaal verstandige mensen gaan vanuit.
1: Ja. All right.
2: Ik zeg even niks, hè.
1: Dank u voor je tijd, Erik-Jan. Over een half jaartje gaan we jou weer bellen en kijken hoe de plannen dan zijn. En hoe je inmiddels je weg hebt weten te vinden binnen de gemeente Montfoortse politiek.
0: Ja, top, leuk.
1: Okay. Dank voor je tijd weer.
2: Okay. Bedankt weer. Hoi.
1: Erik-Jan Haaghoort, met toch altijd weer leuke itemtjes.
2: Zeker te weten, nou en af.
1: Het is eigenlijk wel een gekkenhuis, Kees.
2: Het is een gekkenhuis, zeker in de politiek. Dus laten we madness maar gaan draaien, vind je niet?
1: Ja, precies. En die zijn One Step Beyond.
3: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: En na Madness was dit Gary Wright met Love is Alive. En die kwam van Kees Sovelang.
1: Ja, lekker nummer, absoluut, zeker te weten.
0: Begin jaren 80, denk ik.
1: Ja, denk het wel, ja. Ja, ja.
0: Is nog ouder?
1: Nee, ik denk dat iets ouder, hoor. Ik denk dat het in de jaren 70 was. Okay. Dus.
0: Dan gaan we het hebben over, ja, we hebben natuurlijk al allerlei Linschoters nieuws gehad.
1: Ja.
0: Maar misschien is er nog wel meer nieuws.
1: Er is nog meer nieuws.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Lampen.
1: Ik trek gewoon de hele regio erbij. Ja. De GGD Utrecht doet een onderzoek naar de gezondheid van jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Dus woon je in Montfoort of Linschoten en val je in deze leeftijdscategorie, doe dan mee met de gezondheidsmonitor van de GGD op www.jongerenmonitor.nl. Als je naar de website van de GGD Utrecht gaat, dan kom je hem zeker tegen.
0: Ja.
1: En de twee jongeren die in januari een buschauffeur hebben mishandeld, hebben hun zich gemeld bij de politie na het uitzenden van de beelden bij bureau Hengeveld.
0: Ja,
1: dus, ja, dus die zijn die ontlopen de straf gelukkig niet.
0: Precies.
1: Zo is het. En afgelopen maandag heeft zich een noodlottig ongeval plaatsgevonden op Heeswijk. En dat is heel, heel, heel triest.
0: Ja, nou ja, de half morgen, een beetje heel Montfoort zal inmiddels weten wat daar gebeurd is.
1: Ja, inderdaad.
0: Daar hoeven wij niet verder over uit te leiden.
1: Nee.
0: Maar inderdaad, triest dat dat gebeurd is.
1: Heel erg, ja. Zeker weten. Gaan we meteen door, want die Erik is nou echt een politicus. Die blijft wel doorgaan met praten.
0: Jij bent weer als volgens
1: Jazeker. In het oosten schijnt de zon af en toe. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en later volgt een gebied met regen of motregen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en verspreid valt af en toe regen. Zeker langs de kust staat er een stevige wind, in het waddengebied af en toe krachtig tot hard. Minima rond een graad of 12. Zondag begint grijs met een bui, in de middag volgt meer zon. Het wordt dan 20 graden en daarna blijft het wisselvallig. Het blijft volgende week sowieso een beetje wisselvallig.
0: Dat moet volgend weekend wel mooi zijn, hoor.
1: Ja, dat zou niet gek zijn, maar het kan in Drenthe heel mooi zijn, hè?
0: Waar ga ik heen, Kees? Mag ik niet vertellen?
1: Oh nee, mag ik niet vertellen?
0: Nee.
1: Oh, sorry.
0: Maar het is op golf te kijken. Dus,
1: oh. Nee, maar hij wist toch wel dat je naar Groningen ging, of niet? Of wel? Of was het nou Limburg? Nee,
0: dat is wat een geheim te houden.
1: Oh, oké.
0: Andere live programma's doen dat goed. Heb je nog uitgaanstips, Kees?
1: Ja, ik ook nog. Ja, ik wist het niet, sorry. Vanavond is de Radio Stad Montfoort Radio Bingo. Tot 2 uur zijn de kaarten nog verkrijgbaar. 19 tot 21 juni is de IJsselweekend in Montfoort van de Stam. Ja. Hier op de Hollandse IJssel.
0: Ja.
1: En dan 26 juni is het zomercarnaval in het park.
0: In het park, ja, precies.
1: En dat is een combinatie met techniek in het park, kerk in het park.
0: Ja, er staat getent bij allerlei... voor allerlei instanties.
1: Ja.
0: En voor mij, dat carnaval in het park begint 's middags al. Je kan er ook barbecue en hapje eten. En dan gaat het door in de avond in de feestavond.
1: Ja, zo is het.
0: Altijd leuk, altijd leuk. Helemaal goed, Kees. Dat was hem.
1: Dat was hem, jongen.
0: Ja, helemaal goed. Dan gaan we snel verder met de maand, denk ik maar. Hè.
1: Ja. Ja, het thema van de maand dan maar.
0: Oh, moet ik hem wel aanzetten.
2: Maand.
0: Dankjewel, Ben.
1: Ja, hij wist ook dat het tijd is niet was.
0: Nee, precies. We hebben inderdaad, omdat we nu maar 1 uitzending hebben en dan 4 weken stil liggen en dan in juli wel weer terugkomen, maar dan ook maar gewoon 2 uitzendingen hebben.
1: Ja, klopt.
0: Hebben gekozen voor zomervakantie als thema.
1: Ja, zo is het toch.
0: Dus niet zozeer Franse liedjes, maar gewoon
1: liedjes alles,
0: met een zomersgevoel.
1: Ja.
0: Het tweede uur gaan we daar mijn favoriete zomerhits draaien.
1: Summertime. Ja.
0: En
1: van wie vertellen we nog niet?
0: van wie vertellen we nog niet? Nee, oké. Komt uit Groningen. Ja.
1: Of kwam die nou uit Limburg? Of kwam die grootste nou vandaan, joh?
0: Maar goed, nu gaan we draaien de formatie King Africa. En die hebben, als je dit hoort... Ik denk dat half Nederland meteen een zomers gevoel krijgt.
1: Absoluut, zeker te weten.
0: Het is voor mij een remake van een ouder nummer.
1: Ja.
0: En het heet La Bomba.
1: Ja.
0: Geniet van de vakantie.
1: Komt-ie.

0: AKBO.
1: Ik zie ons al helemaal zitten, Kees. Met open blouseje, korte broek, het terrasje ergens met een cocktail.
0: Ja.
1: En dan bomba.
0: En bomba.
1: Vakantie.
0: Zo
1: goed smeren trouwens.
0: Ja, zeker te weten.
1: Ik heb een teerhuidje. We gaan snel verder met The Guilty Pleasure.
0: Ja, en het zijn er twee.
1: En sterker nog, het zijn er twee inderdaad.
0: Ja.
1: Zeg maar nee.
2: Guilty Pleasure.
1: The Guilty Pleasure. Ik had van de week Harold van den Berg geappt, want die is morgen jarig.
0: Alvast hartelijk gefeliciteerd.
1: Dus alvast bij deze van hartelijk gefeliciteerd, Harold. Geappt van, wat mogen we voor je draaien als Guilty Pleasure zijn? En nou, toen gaf hij twee nummers op. Dus we zitten ook meteen goed voor een Nederlandstalig verzoeknummer.
0: Ja. Na de vakantie.
1: Maar we gaan wel die Guilty Pleasure draaien die hij graag wilde. En dat is Phil Collins met In The Air Tonight. Iedereen kent het vanwege
0: het drumriffje.
1: Het drumriffje wat erin zit inderdaad. En toen zat ik gisteren onderweg naar mijn werk in de auto. Want ik kreeg een appje van tegenwoordig in Oudewater wonende Ad Vergeer.
0: Ja.
1: En hij zegt, ik heb eigenlijk wel een Guilty Pleasure die ik graag gedraaid zou willen.
0: Oké.
1: Nou, dan gaan we dat ook doen.
0: Dan moet dat toch.
1: En dat is het nummer Johnny Got The Boom Boom van Imelda May.
0: Okay.
1: Ik heb het geluisterd, het is absoluut een lekker nummer. Dus we gaan ze beide draaien. De één voor Harold, nogmaals morgen jarig en alvast een hele mooie dag morgen, Harold. En de tweede voor Ad Vergeer. Phil Collins, In The Air Tonight. En daarna Imelda May, Johnny Got The Boom Boom.

0: Ja, dan ben ik helemaal kwijt van wat
1: ik bedoel. De eindtune,
0: die ga ik niet meer vinden. Nee. Tijd. Dus we gaan het gewoon uitpraten.
1: Kees. Zo is het, we gaan gewoon uitpraten. Hadden we mooie dan?
0: Wat zeg je?
1: Hadden we mooie dan? We moeten uitpraten.
0: Achterin volgens Phil Collins met In The Air Tonight en daarna Imelda May met Johnny Got A Boom Boom. Ja. Tweemaal The Guilty Pleasure. Het tweede uur, wat gaan we zo meteen allemaal doen? We hebben uiteraard een Nederlandstalig verzoeknummer van Maarten Klein, want die was afgelopen dinsdagjarig. Ja. Ja. Het cabaretfragment is van Javier de Guzman en die gaat het hebben over Kees' grote hobby. De Kees Classic komt voorbij, de Detroit Emeralds en verder gewoon lekkere muziek, Kees.
1: Zo is het, we rammen een lekker uurtje ervan.
0: Blijf lekker naar ons luisteren en dan zijn we zo meteen aan de andere kant van de klok van 1 uur bij jullie terug. Dus tot zometeen!
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
7: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
6: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.
0: We zijn weer terug aan de andere kant van de klok van 1 uur.
1: Ja, beter hij als wij.
0: Ja, ik heb ook wel sterk hoor.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Te veel gezopen heb.
0: Nou, Kees. Nou zet je me weer te kakken voor heel Montfort.
1: Nee, maar je zegt, je hebt het wel eens af en toe, dus...
0: Ik zuip nooit te veel.
1: Nee?
0: Nee, het is precies genoeg.
1: Dat was het net genoeg.
0: Precies genoeg om een beker te krijgen. Goedemiddag. Hey, voor wij echt weer serieus het programma verder gaan, we hebben het er toevallig net over, maar ik wil wel Bets even benoemen.
1: Zeker weten.
0: Bets heeft weer heel veel last van de knieproblemen met de knie.
1: En enorm problemen, ja.
0: Ze hebben alweer in het ziekenhuis gelegen en moet al binnenkort geopereerd gaan worden. En ik wil er even een hart onder de riem steken.
1: Ja, zeker
0: dus,
1: weten.
0: Betsy, hou je taai, hou je goed en heel veel sterkte de komende periodes.
1: Ja.
0: En weet dat we allemaal hier bij Radio Stad Montfort uitdenken.
1: Ja, zeker te weten.
0: Dan gaan we een nummer draaien van Pink Floyd. Wij zijn vorige week zaterdag in de Goudse Schouwburg naar Pink Project geweest. Dat is een Nederlandse coverband van Pink Floyd. Wat weer een fantastisch optreden was.
1: Ja, absoluut. Zeker te weten. Ik denk wel dat hun de echte Pink Floyd meest benaderen.
0: Dat denk ik ook. En niet alleen van Nederland, maar misschien wel all over.
1: Zeker te weten, ja.
0: Ik heb een keer een Australische gezien in Tivoli. Utrecht was ook goed, maar niet zo als we kunnen. Nee. Het blijft gewoon heerlijk om je daar 2,5 uur onder te dompelen in Pink Floyd muziek. Ja, en ze vertellen ook nog wat over de geschiedenis van de band. En dat is gewoon fijn om erbij te zijn. En ik zat even terug te kijken. Het was inmiddels wel de 8e keer dat ik de Pink Project heb mogen aanschouwen. En ik kan niet wachten tot de volgende keer is. We gaan van Pink Floyd draaien het nummer Fearless. En dat brengt dus ook weer een beetje terug naar de WK voetbal die volgende week gaat komen.
1: Inderdaad.
0: Want het nummer eindigt met eigenlijk een van de meest bekende voetbalsongs die er op de wereld bestaat. Dus ik zou zeggen, ga lekker genieten van Pink Floyd.
1: En hij is dan ook een speciaal voor Bets, want die is ook wel een beetje fearless.
0: Die is ook fearless.
1: Komt-ie.
0: Houd je taai, Bets.

0: listen it.
1: En na het hele mooie Fearless van Pink Floyd met op het eind You Never Walk Alone. Nu Fisher, een compleet ander muziekgenre.
2: Ja, maar zeker. Maar ik ken je nooit zo meisjes dansen.
1: Nee, hè? Goed, hè?
2: Je was echt...
1: Los ben ik nog, hè?
2: No. Ik hoop dat er mensen meegekeken hebben.
1: Ik hoop het niet. Het is denk ik een heel gevaarlijk nummer als je in de auto zit.
2: Dat is zeker, ja. Je gaat,
1: als je dit nummer opzet en je kijkt op je tiller, dan rij je nog 100. En dan kijk je naar 2,5 minuut nog een keer.
2: Zeker te weten. Ja, absoluut.
1: Losing It van ja. Fisher. We gaan snel verder met het Nederlandstalig verzoeknummer.
2: Ja.
1: Onze grote vriend Maarten Klein was afgelopen dinsdag jarig. Ja. En ik vroeg hem van, wat mogen we voor je draaien, Maarten? Want het is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen.
2: Ja.
1: En dat moet gevierd worden. Toen zegt Maarten, waarom? Nee, dat zei hij niet. Hij zei, nou, fijn dat je weer aan me denkt. En dank voor de felicitaties. En uiteraard, als groot Ajax-fan is hij ook groot fan van André Hazes.
2: Ja.
1: En het nummer Waarom, dat vindt hij fantastisch mooi.
2: Nou, dus daarom met liefde voor hem draaien. Zo is het.
1: Dus daar komt hij, Maarten. André Hazes, Waarom. En bij deze...
2: Nog hartelijk gefeliciteerd.
1: Juist, namens vrouw en kinderen.
2: Ja, komt-ie.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Weer een mooitje van Kees' verlanglijstje. De formatie heet The Clash en het nummer heet The Magnificent Seven.
1: Buiten ons tweeën, welke vijf zijn er dan nog meer Magnificent?
0: Dat is een goede, Kees.
1: Ja, dan moet je ver zoeken, hoor.
0: Ja, hey, ja. Beter, de Magnificent Two.
1: Two. Ja, maar dan kent de ruiters de rest niet meer.
0: Nee, de
1: rest
0: niet meer. Dat is het hele lied herschrijven. De Clash, de Magnificent Seven.
1: Yes.
0: Nou, hebben we weer gelachen. Maar ja, er kan nog veel meer gelachen
1: worden. Oh jee. En zeker als je over sportvis hebt. Nou.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment, en we zeggen het al. Sportvis is misschien naast radio maken Kees zijn tweede grote hobby.
1: Ja. Ja, ik heb er wel heel veel, hoor. Ik heb heel veel hobby's.
0: Ik ben ook weer met een fouillère bezig.
1: Ik ben weer met een fouillère bezig.
0: Je mag graag lezen over van alles en knutselen.
1: Ja, knutselen.
0: Als je maar niet bij Sam in de buurt hoeft te zijn. Dat komt het een beetje.
1: Nee, dat is ook een hobby van mij, Sam. Die bedenkt wel wat, hoor.
0: Een van je hobby's is dus sportvissen.
1: Ja.
0: En je zei, ja, Javier de Koesman is ook een sportvisser.
1: Ja.
0: Nou, hij heeft een stukje cabaret gedaan waar niet echt uit blijkt dat het een groot sportvisser is, Kees.
1: Ik ben benieuwd.
0: We gaan hem lekker draaien.
1: Komt-ie.
3: Toch het beste aan sportvissers. Zijn hier mensen sportvisser? Houd voor je, want ik maak je echt kapot. Maar als er één volk in de war is, zijn het wel sportvissers, hè? Ik vind het ook zo terecht dat je tegenwoordig naar het gemeentehuis toe moet om daar te zeggen, ik ben in de war. En dan krijg je een visakte. Zodat je ook kan bewijzen dat je ernstig in de war bent. Maar dat zijn dan mensen die zitten aan de waterkant en die zitten de hele dag naar een dobber te staan. Ja, het lijkt saai. Maar soms gaat de dobber ook naar beneden. En als ze hem eenmaal op het droge hebben, ja, dan gebeurt er iets wat ik nooit zal snappen. En ik wil het ook niet snappen. Dan gaan namelijk volwassen mannen op de foto met een vis. Dan ben je ernstig in de war. Vervolgens wordt

0: die vis gewogen. Wat toch ook heel raar is als ze hem daarna niet opvreet. Want wat doen ze vervolgens? Dan pleuren ze hem weer terug. Die vis moet toch ook denken, wat de fuck is er zojuist gebeurd, man? Wacht even, ik kwam aanzwemmen. Ik zag iets glinsteren, hup, hap. En de rest is een blur. De volgende dag ziet hij de biel er weer. En die vangt weer een vis. Oh, deze is een kilo groter dan die van gisteren. En die vis denkt alleen maar, jij, ik heb wat gegeten in de tussentijd. Wat denk je zelf? En als de vrouwtjes vissen, dan ze, nou, volgens mij klopt die weegschaal niet. Het is echt.
1: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
2: Ja, toen hadden we een serieus probleem. No signal op de computer. Nou, dan gaan we een ander muziekje proberen te organiseren, Kees. Even zien, wat zullen we eens doen? Even kijken wat dat er klaar staat.
3: De editors, maar die zal daar niet in staan. Nee, ik weet niet wat er nu gebeurt, maar die computer slaat gewoon helemaal uit.
2: Ja. Met andere woorden, we zijn even flabbergasted.
3: We zijn even...
2: Maar goed, ik heb een nummertje van de editors gevonden. We gaan hem gewoon lekker spelen, joh.
3: Oh, kijk eens
2: aan. A Ton of Love.

0: Het liep even anders dan we dachten. We dachten
1: inderdaad.
0: De nieuwste van de editors te draaien. Maar de computer hield er even mee op. Dus we hebben een oudje uit de kast getrokken.
1: En die is ondertussen weer opgestart. Dus we kunnen gewoon verder waar we gebleven waren.
0: Precies. Ja. Nou, je zal zien, het oude vertrouwde orgeltje...
1: Doet het gewoon, hoor.
0: Zal het gewoon. Ja. Laat ons nooit in de steek.
1: Nee, hoor. Ja, zie je het.
0: Al die moderne techniek houdt het niet.
2: Kees...
0: Gewoon Hammond. Hammond moet ik
1: zeggen. Een Hammond-orgel, zo is het. We gaan het hebben over de Detroit Emeralds.
0: Yes.
1: De Emeralds wordt geformeerd in Little Rock, Arkansas, USA en bestaat dan uit vier broers Tillman. Maar na de verhuizing naar Detroit en de naamsverandering stoppen er twee broers en dan blijven alleen Edwin en Ivory Tillman over. En ze halen hun jeugdvrienden James Mitchell en Marvin Willey erbij. En in 1970 tekenen ze een contract bij Westbound Records. En vanaf dat moment groeien ze uit tot een rhythm and blues en soul band. In 1972 scoren ze hun eerste hit. Maar in 1974 valt de band alweer uit elkaar. En zijn er ineens twee bands met dezelfde naam. Maar Abram Tillman besloot om deze naam niet meer te gebruiken. En als hij in 82 besluit om terug te keren in de band, komt hij op 37-jarige leeftijd te overlijden aan een hartaanval. De band toert nog steeds in het Golden Oldies circuit. Overigens schreven ze niet alleen muziek voor zichzelf, maar hebben ze ook onder andere heel veel hits geschreven voor de Floaters.
0: Oké.
1: Okay. Float on. Dat was hem, snap je?
0: Grote hit.
1: Een hele grote hit. Geniet nu, niet in mijn uitvoering, maar van hun wel. Geniet nu van het muzikale monument en het nummer 1 hit in de Rhythm and Blues lijst in 1973. Feel the Need in Me, de Detroit Emeralds.

0: En na de Kees Classic met de Detroit Emeralds viel de Near Enemy, luisteren we naar de band Nightcrawl, een Ierse formatie met het nummer Lost Highway.
1: Lekker nummer, absoluut.
0: Lekker nummer, ja,
1: zeker. Zeker weten.
0: Heerlijke beat in.
1: Ja.
0: Het is een beetje synthesizer pop.
1: Yes.
0: Zoals we dat kennen. Yep. De artiest van de maand, maar die hebben we niet.
1: We hebben een thema.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Dankjewel, Ben.
1: En we zullen vast in juli nog wel een Frans nummer draaien,
0: ja,
1: toch?
0: Zeker.
1: Jawel.
0: We hebben gezegd, de maand juni en juli doen we de zomer. De zomervakantie, ja, het zomergevoel, ja, als thema. En we hebben eigenlijk ook dit nummer ook al aangekondigd. Ik zie mezelf in een parkje zitten.
1: Ja?
0: Met gewoon relax. Het is een graadje van 22, 24. Lekker op een bankie.
1: Ja.
0: En op de achtergrond zijn mensen in het park aan het voetballen. De ballen.
1: Biertje in je hand. En dan,
0: summertime.
1: Juist, zo is het.
0: Dat gevoel heb ik hierbij.
1: Ja, nee, dat is het ook. En ik vind het geweldig leuk.
0: En de girls playing double dutch.
1: Ja.
0: Weet je wat double dutch is?
1: Ja.
0: De twee springtouwen.
1: Ja.
0: DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince.
1: Je weet ook wat een dutchie is, hè?
0: Ja, dat bepalen we zelf. Summertime, DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince.
3: Please!

0: Zo, dat waren achtereenvolgens nog even een paar lekkere nummertjes. Allereerst DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince met Summertime. Om dat zomergevoel helemaal op jullie over te brengen.
1: Ja.
0: White Lies met heerlijke To Lose My Life. En zo net de Stone Temple Pilots met Flush.
1: Flush, inderdaad.
0: Van Kees, een verlanglijstje was
1: het weer. Ja, lekker nummer af.
0: Een goede afsluiter, Kees. Want afsluiten gaan we voorlopig even. We zijn pas op 11 juli weer te beluisteren op de radio. De komende 4 zaterdagen geen tussen 12 en 2 met Kees en Ray.
1: Nee.
0: Want we gaan vakantie vieren.
1: Ja, inderdaad. En dan heb je ATV-dagen wel opgebruikt, hè,
0: nou,
1: dit jaar.
0: Dan gaan we nog even praten, Kees. Hey, we gaan allereerst wat mensen bedanken. We bedanken Erik-Jan Haaghoort voor zijn nieuws uit Linschoten. En houdt vooral de 28e juni in de gaten voor Glieren bij de Buren.
1: Ja.
0: We bedanken Ad Vergeer en Harald van den Berg voor hun Guilty Pleasures. We bedanken Maarten Klein voor zijn Nederlandstalige zoeknummer. En ik dank jou weer voor een...
1: Ja, ik dank jou ook weer. Ik wens jou een hele fijne vakantie. En de luisteraars weer voor het luisteren. Bedankt.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Henry, dank je voor je komst even naar de studio. Ja. Altijd even fijn als Henry er is. En ook Rob zit in de studio.
1: Ja, Rob is er ook. Dus,
0: top. Top.
1: Ja.
0: En
1: Tot over 4 weken.
0: Tot over 4 weken.
1: Yo.
0: Ja, ik kan geen afscheid nemen. Iedereen fijne vakantie die nog gaat. En we spreken maar snel weer. Hoi hoi.
1: Doei doei.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
4: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. En de Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.
7: Let's go.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

het droom gehad.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is, niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Zo, ja, luisteraars, allemaal weer een hele bijzonder goedenavond hier bij Radio Zandvoort op deze zaterdag. De 6e juni alweer. Alweer de eerste zaterdag van de maand juni. En dat betekent natuurlijk traditiegetrouw weer gezellig radio bingo hier bij Radio Zandvoort. Nou, we gaan vanavond weer lekker gezellig bingo met ons vaste team. Vanavond is Kok weer aanwezig. Goedenavond, Kok.
1: Oh, wacht even.
0: Ja, je microfoon.
1: Ik heb nog geen microfoon, zo.
0: Ja,
1: ik ben er nog eventjes, ja.
0: Goedenavond, Kok.
1: Ja.
0: Hey, en Kalla is er vanavond weer bij. Die gaat zo meteen de prijs oplezen. En natuurlijk alle telefoontjes die u straks weer kunt doen naar de studio. Die worden weer opgenomen door Kalla. Ja, we gaan weer drie rondes draaien vanavond. De eerste ronde tussen 7 en 8. Tussen 8 en 9 en 9 en 10 de laatste ronde. En eigenlijk alle rondes zijn allemaal hetzelfde. En ze beginnen allemaal met één horizontaal rijtje. Daarna voor twee horizontaal rijtjes. Daarna gaan we voor drie rijtjes. En dan sluiten we af met de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes mag u een leuke prijs uitkiezen naar keuze. Die staan zometeen. Die staan altijd op het scherm bij ons. In ieder geval op onze website radiostabonvoort.nl. Maar Kalla gaat ze zometeen één keer allemaal oplezen. Dus als u denkt van nou, ik doe de hele avond mee, even opletten. Misschien heeft u wel bingo vanavond. En dan moet u even kijken welke prijs u zou willen hebben. De volle kaart, die is altijd 100 euro waard. Die krijgt u gewoon contant, via een appie of wat dan ook. Hè. Dat gaat allemaal tegenwoordig digitaal. Maar, of handje contantje, ook dat kan. Maar in ieder geval 100 euro, dat is de volle kaart waard. Wij gaan zo meteen ballen draaien. Wat u moet doen is gewoon lekker die ballen wegstempelen of kruisen op uw kaartje. En als u één horizontaal rijtje vrij heeft, dan heeft u dus bingo. Nou, dat maakt ook niet uit welk rijtje. De onderste, de bovenste, de middelste. Maakt eigenlijk niet uit welke, als die maar horizontaal is. Op het moment als er een bingo is, dan gaan wij een plaatje draaien. Dan heeft u dus tijdens de plaat de tijd om te bellen naar de studio. Dat is dus een goede 3,5 minuut. Dan moet u even bellen naar de studio. Is de plaat afgelopen, dan doen wij ook de lijnen weer dicht. Want anders dan kunnen we blijven wachten. Dus na de plaat gaat de lijn gewoon weer dicht en kunt u niet meer bellen. Vervalt de bingo, gaan we gewoon weer verder. Heel af en toe is er een dubbele bingo. Dan gaan we even loten door middel van een extra getalletje. Maar mocht dat het geval zijn, dan gaan we dat natuurlijk nog weer even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Dan hebben we nog een extraatje en dat is de jackpot. En die gaat eruit. Dat doen we ieder uur, doen we daar een tientje in. Hij staat inmiddels, waar staat hij op, Kok?
1: Ja, ik hoor net hier 100 euro.
0: 100 euro, nou kijk eens, 100 euro. En daar, die wint u dus als bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje valt. Dan heeft u niet alleen maar die prijs naar keuze, maar dan heeft u dus ook de jackpot erbij. Nou, een aantal maanden geleden ging die er nog uit. De vorige maand niet, maar die maand ervoor volgens mij ging die er nog uit met een prachtig mooi bedrag. Maar we doen daar, iedere bingo ronde doen we daar een tientje bij. En we zullen zien wanneer die weer gaat vallen. Nou, dan, ik zei het al, Kalla die heeft een hele lijst met prijzen. En uit één van die prijzen mag u kiezen zometeen als u bingo heeft. En nogmaals, ze staan ook altijd op internet, 24 uur per dag en nacht. Mocht u een keertje willen kijken, kijk even op radiostabonvoort.nl. En dan ziet u dan de prijzen staan. Nou, Kalla, jij hebt je lijstje voor je, denk ik.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, en wat kunnen we winnen vanavond?
2: Nou, we beginnen met de mini pizza maken. Een hoge drukreiniger, een softijsmachine, een plafondventilator met afstandsbediening en verlichting, een barbecue, een digitale broodrooster, een bluetooth speaker, een graafmachine, een Denver internet radio, een tuinslang in een cassette, een drone, een slowcooker, een droogstofzuiger, een elektrische lunchbox met opwarmfunctie, Metabo accustruik en grasschaar, een Babyliss föhn, een buffetwarmer, een politieset van een soort Lego, en die hebben voor de meisjes hebben een strandhuisfeest, een gourmetset, een boor- en een breekhamer, een bandschuurmachine, een torenventilator, het originele Stratego-spel, een professioneel dartbord. Dan hebben we nog de 35 radio bingo munten. En vanaf nu lekker in een blauwe kleur.
0: Ja, ze zijn vernieuwd, hè? Ja, mooi kleurtje geworden.
2: Ja, mooi kleur. Maar de witte zijn ook nog steeds geldig, hè?
0: Ja, die blijven gewoon geldig.
2: Ja. En dan hebben we nog een ruime keus aan cadeaukaarten. De Weekendje Weg, H&M, Lego, Decathlon, Thuisbezorg, Huis en Tuin, Douglas, Efteling, Nationale Bioscoopbon, DA Wensingen Wensing, Kunst en Cultuur, Primarkt, Plus, Sauna Wellness cadeaukaart, Kruidvat, Keuze cadeaukaart, Reiscadeau, Bol.com, Restaurant cadeaukaart, De Gamma, De Hema, Intratuin, Mediamarkt, Rituals, IKEA, een VVV cadeaukaart, Coolblue, Praxis, een Boekenbon, Fashion Check, een Bier Check, een Jumbo cadeaukaart, Kids cadeau, Action, een speelgoed cadeaukaart. En dan hebben we nog de Sinsofoor. En die zit in Montfoort en Oudewater.
0: Kijk eens, en dat is dus de hele prijzentafel van vanavond, luisteraars. Waar u dus uit mag kiezen. Zo, Kok, ben jij er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Alle balletjes zitten weer in de molen. Ja. Nou, luisteraars, dan gaan we gewoon lekker beginnen met één horizontaal rijtje. En kijk even of dat u de goede kaart te pakken hebt natuurlijk. Met daarop tussen 7 en 8 uur. Ik zou zeggen, allemaal heel veel succes vanavond.
1: Oké, we beginnen met 48.
0: We gaan starten met nummertje 48. Nummertje 48 mag u wegstrepen.
1: 28.
0: Nummertje 28. Nummer 28.
1: 13.
0: Nummertje 13. Het ongeluksgetal, maar hij kan een hoop geluk brengen. Nummer 13.
1: 54.
0: Nummertje 54. Nummer 54.
1: 53.
0: Nummertje 53. Nummer 53. En we spelen dus voor één horizontaal rijtje. Het maakt niet uit welk rijtje.
1: 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68.
1: 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70.
1: 52.
0: Nummertje 52. Nummertje 52. En jawel hoor, kijk eens.
1: Oh.

0: Ja, dat was hij. Een plaat van Dennis van Dam. En ja, Dennis van Dam, met Mucho Cerveza. Nou, altijd lekker. Maar goed, we hadden een bingo, hè. Ja, en dat was een hele snelle kok.
1: Ja, inderdaad,
0: Na 8 getallen al.
1: Ja.
0: Wil jij de getallen nog eens even herhalen?
1: Ja, het is alle 8. 48, ja. 28, 13, 54, 53, 68, 70... En 52.
0: Ja, met die 52 was er al iemand die had een horizontaal rijtje vol. En als het goed is, hebben wij die op dit moment in de uitzending. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, ik ben met Gideon.
0: Hoi Gideon. En waar bel je vandaan?
2: Uit het mooie Cabauw.
0: Uit Cabauw, kijk eens. En je zit lekker te bingoën. En jij denkt, nou, dat gaat als een malle, zeg maar zo.
2: Nou, dat mag je wel zeggen, want voordat we begonnen zei ik al van, nou, ik heb wel goed gevoel erover.
0: Ja.
2: En het tipte ze zo aan. Ik zeg tegen mijn vriendin, nou, ik moet er nog eentje. Ja. Ja hoor, dat was hem, 52.
0: Nou, weet je wat het is ook, wij zien hier op ons ballenbord, zeg maar, daar hebben we blauwe, dat is van 1 tot en met 15. En van rood is van 1 tot of van 16 tot en met 30 en zo. Dus iedere keer per 15. En ja, dat is per kolommetje, zeg maar. Dus wij denken, nou, die moet dan toch wel heel erg geluk hebben, want eentje op de blauwe, eentje op de rode en twee op de gele. Dus dat, ja, dan heb je toch wel heel veel geluk. Dus ik denk dat je vanavond ook even naar het casino moet. Hey?
2: Ja, dat
0: wel. Hey, maar je hebt heel veel geluk, maar je had 8 getallen. En wat is het serienummer van jouw kaart?
2: Dat is 042 en dan
0: 4418. Nou, dat is in ieder geval hartstikke goed hoor. En dat betekent dat je sowieso een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, de bol.com kaart.
0: Een kaartje bij bol.com. Nou, dat wordt genoteerd ook al. Hè? En jij, ja, hebt er nog even €100 bij. Toch?
2: Ja, dat is mooi meegenomen zo.
0: Ja, dat bedoel ik. De jackpot er gewoon even bij. Dus dat, dan gaan we gewoon weer opnieuw starten met die jackpot. Hè?
2: Ja,
0: maar in ieder geval lekker een goed begin voor de avond. Doe je de hele avond mee of niet?
2: Ja, zeker. Tot het eind.
0: Oké, nou wie weet hoor je vanavond nog een keer. En anders wens ik jou een hele fijne avond verder nog.
2: Zeker weten, een goed begin zo.
0: Ja, dat dacht ik. Het eerste rijtje is vast vol, hè? We gaan nu voor 2 rijtjes. Dus wie weet hoor je zo nog een keer, toch?
2: Ja, ik hoop het.
0: Oké. Hey, en anders fijne avond verder, hè?
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Oké, groetjes. Doeg.
2: Groetjes, hoi.
0: Ja, we gingen even naar Cabauw. Ook daar wordt lekker gebingo'd. En inmiddels door het hele land wordt er gebingo'd. Dat kan ik wel zeggen. En ook buiten het land. Want we kregen net een berichtje van mensen die zaten in Griekenland. En die zeiden, nou, we zitten er klaar voor.
1: Oh.
0: Alleen het was een uur te vroeg daar. Zeg maar. Er zat een uur verschil in. Dus,
1: Dat was beter dan een uur te laat.
0: Nou, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En ook uit Afrika volgens mij. Hè? Egypte. Egypte kregen we een berichtje van... We zitten er klaar voor met onze bingo-kaarten. Nou, kijk. Allemaal leuk. Dus over de hele wereld radio-bingo voor Radio Salmon voort. Nou, hey kok, we gaan voor
1: we gaan verder.
0: We gaan voor 2 rijtjes. Anders redden we het dit uur niet. Hè? En we gaan nu dus voor 2 horizontale rijtjes, luisteraars. Het maakt ook weer niet uit welke rijtjes, als er maar 2 vol zijn.
1: Oké, we gaan verder met 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: 59.
0: Nummertje 59. Nummer 59.
1: 21.
0: Nummertje 21. Nummertje 21.
1: 38.
0: Nummertje 38. Nummertje 38.
1: 11.
0: Nummertje 11. Nummertje 11.
1: 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
1: 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: 69.
0: Nummertje 69. Nummertje 69. Even één moment, kok. Even een schermpje. 69. Zo. We gaan weer verder.
1: Ja. Oké. 61.
0: Nummertje 61. Nummertje 61.
1: 44.
0: Nummer 44. Nummertje 44.
1: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: 57.
0: Nummertje 57. Nummertje 57.
1: 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7.
1: 23.
0: Nummertje 23. Nummer 23.
1: 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9.
1: 6.
0: Nummertje 6. Gaan we wegstrepen. Nummertje 6.
1: 15.
0: Nummertje 15. Ja, automatisch duurt natuurlijk het tweede rijtje weer wat langer dan.
1: Ja,
0: ja, als je zo snel één rijtje
1: hebt. Ja.
0: Maar nummertje 15 hadden we net.
1: Ja, 26.
0: Nummer 26. Nummertje 26.
1: 35.
0: Nummertje 35. Nummer 35.
1: 18.
0: Nummertje 18. Nummertje 18. En kijk eens, nummertje 18. Stop maar kok, want nummertje 18 geeft bingo.

0: Ja, een leuke plaat van Helemaal Hollands. De plaat die heette dus Vanavond zijn we hier. Nou, gezellig bij de Radio Bingo. Of niet, Kok?
1: Ja, hoor.
0: Ja. Hey, Kok, er zijn wat getallen bij.
1: Ja, een paar getalletjes erbij. Ja, iets meer dan net.
0: Ja. Maar, welke waren dat?
1: Oké, okay, 65, 59, 21, 38, 11, 33, 72, 69, 61... 44, 67, 57, 7, 23, 9, 6, 15, 26, 35 en 18.
0: Ja, met die 18 hadden wij bingo en we gaan eens kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ja, goeiedag. Ik spreek met Rick van Wijngaard uit Benschop.
0: Kijk, Benschop, goedenavond Rick.
2: Ja,
0: en,
2: goedenavond.
0: Je had twee rijtjes vol.
2: Ja.
0: Ja, wat is het serienummer van die kaart, Rick?
2: 042 4542.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Dat staat hier ook op het scherm. Dus dat betekent dat, dat het een goede bingo is en dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Nou, ik zou graag de bingo-munten willen als het kan.
0: De bingo-munten, nou dat kan zeker. Dan gaan we een envelopje in orde maken. Het zijn, ja. Zijn nieuwer geworden, zijn blauwer geworden, want de gele waren een beetje op, zeg maar. Dus je krijgt spiksplint nieuwe bingo-munten, krijg je thuisbezorgd, Rick.
2: Nou, hartstikke goed.
0: Kan je voorlopig weer even meedoen, hè?
2: Ja, nou, ik dacht vanavond, ik speel een keertje met vier kaarten tegelijk mee.
0: Ja.
2: En ik kan het bijna niet voorstrepen.
0: Nou, dan
2: hoorde ik, er is bingo. En ik dacht, hé, dat ben ik.
0: Ja, potverdorie, ik moet bellen.
2: Ja.
0: Ja, nee. Ja. Nou, hartstikke leuk, joh. Toch? Kijk, ik zeg altijd, het is maar een spelletje. Maar het is toch altijd wel leuk als je een keer wat wint, toch?
2: Zeker. Ja, nou, al veel meegedaan, maar nog niet in de uitzending geweest.
0: Nou, kijk eens. Dan eens moet de eerste keer zijn. En wie weet hoor je vanavond nog wel een keer met zoveel kaarten.
2: Ja.
0: Toch?
2: Zou leuk zijn, ja.
0: Oké.
2: Okay. Hey, ik wens... nog de groeten doen?
0: Ja, tuurlijk. Iedereen die bingo heeft mag altijd de groeten doen. Dus ik zou zeggen, nou, brand maar los, hoor.
2: Ja, dan zou ik graag de groeten willen doen aan Arno en Mieke van Wijngaarden.
0: Mm-hmm.
2: En aan Tante Gerda.
0: Kijk, en die zitten ook allemaal lekker te bingoën.
2: Ja, vaak wel.
0: Ja, en die denken van, nou zijn wij in de beurt. Toch?
2: Ja, precies. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, ik wens je een hele fijne avond verder. En wie weet hoor je nog een keer. Kan zomaar gebeuren. Ja. Toch?
2: Vanzelf,
0: hè. Oké. Okay. Doei.
2: Oké. Okay. Hoi. Hoi.
0: Ja, zo gingen we naar... we waren eerst in Kabouw. Nou gingen we naar Benschop. Ook daar wordt lekker gebingo'd. En dat betekent dat we twee horizontale rijtjes alweer hebben zitten. Dan gaan we naar drie rijtjes, Kok.
1: Ja.
0: We gaan gewoon lekker door. En we gaan nog steeds verder met dezelfde kaartluister.

0: voor drie horizontale rijtjes.
1: Oké, okay, en we gaan verder met 56.
0: Nummertje 56. Nummertje 56.
1: 22.
0: Nummertje 22. Nummer 22 mag u wegstrepen.
1: 36.
0: Nummertje 36. Nummertje 36.
1: 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: 47.
0: Nummertje 47. Nummertje 47.
1: 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: 20.
0: Nummertje 20 mag u wegstrepen, luisteraars. Nummertje 20.
1: 29.
0: Nummertje 29. Nummer 29.
1: 49.
0: Nummertje 49. Nummertje 49.
1: 3.
0: Nummertje 3. Nou, nummertje 3 strepen we weg. Nummer 3.
1: 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66.
1: 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50.
1: 31.
0: Nummertje 31. Nummertje 31. Nummertje 31.
1: 25.
0: Nummertje 25. Nummer 25.
1: 34.
0: Nummertje 34. Nummer 34. 34. Ah, zal niet lang meer duren, denk ik, op.
1: 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37.
1: 14.
0: Nummertje 14. Nummertje 14. En kijk eens, dat is een goeie, want die geeft bingo. Nummertje 14.

0: lekker plaatje van Rudy de Wit was dat. En zin in een feestje. Nou, dat is altijd leuk, hè. Gezellig feestje. En ik hoop dat we er vanavond weer een gezellige boel van kunnen maken hier bij Radio Bonvoort. En in ieder geval, we hebben iemand met een bingo. Maar er zijn wel getallen bijgekomen, Kok. Welke waren dat?
1: Ja. 56, 22, 36, 41, 43, 47, 73, 20, 29, 49... 3, 66, 50, 31, 25, 34, 37 en 14.
0: Ja, met die nummer 14 hadden wij weer iemand met een bingo. En die hebben wij aan de telefoon op dit moment. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, je spreekt met Barbara Rouwenoos.
0: Hallo, goedenavond Barbara. En waar bel je vandaan?
2: Van camping De Goede Hoop in Eibergen.
0: Kijk, we zijn weer lekker op de camping. Hè? Ja, het is weer campingtijd, Barbara.
2: Hè? Ja, zeker.
0: Lekker hoor, lekker.
2: Ja hoor.
0: Hè? En de camping zit ook weer vol, denk ik, inmiddels?
2: Ja, met dit weer iets minder. Vorige week was het iets drukkerder.
0: Oh, oké. Ja, dan hebben de mensen, we blijven even thuis, want het regent te veel of zo.
2: Ja.
0: Maar het is wel een gezellige camping, toch?
2: Ja, het is een hele gezellige camping.
0: Ja, en ze doen allemaal lekker aan de bingo mee.
2: Zeker weten.
0: Daarom. Hey, en Barbara, en wat was het serienummer van je kaart? Want je had drie rijtjes vol.
2: Ja, dat is 042-4681.
0: Ja, dat is hartstikke goed. En dat betekent ook dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben, Barbara?
2: Ja, dit is bingo voor mijn vriendin Gabi. En die wil graag de tuinslanghaspel.
0: De tuinslanghaspel. Ja, kijk, voor op de camping misschien wel, toch?
2: Gabi staat niet op de camping. Dat is de zus van mijn vriendin.
0: Oké. Nou, ik denk, nou, misschien tuinslangetje voor op de camping.
2: Ja, had ook handig geweest.
0: Ja, toch?
2: Jazeker.
0: Daarom. Hey, maar we gaan het in orde maken. En Kalla die heeft alles genoteerd en doen. En dat ding gaat op de post. En dat komt allemaal goed.
2: Hè? Dat is dan wou ik ook nog graag even de groeten doen.
0: Wat is te ver fietsen naar Eibergen voor Kalla, hoor. Dat is wel een
2: toch wel.
0: Ja, dat is een fietsen hier vandaan.
2: Je kunt hier mooi fietsen, hoor.
0: Ja, dat zeker. Dat zeker. Mooie omgeving daar.
2: Hey, daarom.
0: Maar u wilde de groeten doen, dat mag.
2: Ja, graag. Ik wou graag de groeten doen aan iedereen die meespeelt op camping De Goede Hoop in Eibergen.
0: Kijk, en hoeveel zijn er dat zo'n beetje? Weet je dat of niet?
2: Oh, hoeveel zijn er dat? Best wel veel.
0: Ja, gezellig.
2: Oh, ik zou zo 1, 2, 3 niet weten hoeveel, maar aardig wat.
0: Oh, oké, nou hartstikke leuk, joh. Hey, doe ze allemaal de groeten daar in Eibergen dan. Hè?
2: Gaan we doen.
0: En blijf ons promoten op die camping, hè?
2: Dat doen we.
0: Oké, okay,
2: dankjewel. Hey, doei doei.
0: Hoi, hoi. En zo waren we weer verbonden met Eibergen, de camping, De Goede Hoop daar. Altijd gezellig, dan kan je lekker radio bingoen, hè?
1: Juist.
0: Hey Kok, dat betekent dat we naar de volle kaart gaan.
1: Naar de volle kaart.
0: En bij de volle kaart, even kijken, want dan zet ik hem ook even goed hier. Bij de volle kaart vindt u 100 euro contant. Nou, dat is toch ook mooi meegenomen op de zaterdagavond.
1: Hè? Yes, oké, daar gaat hij.
0: We gaan er tegenaan, Kok. Huppakee.
1: 27.
0: We gaan weer verder. Nu dus voor de volle kaart. Nummer 27.
1: 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32.
1: 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8.
1: 46.
0: Nummertje 46. Nummertje 46.
1: 39.
0: Nummertje 39. Nummertje 39.
1: 74.
0: Nummertje 74. Nummertje 74.
1: 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17.
1: 58.
0: Nummertje 58. Nummertje 58.
1: 63.
0: Nummertje 63. Nummertje 63.
1: 55.
0: Nummertje 55. Nummer 55.
1: 2.
0: Nummertje 2. Nou, helemaal vooraan uw kaart. Nummertje 2. Zo. Dat geeft nog geen bingo in ieder geval.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
1: 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75. De hoogste die erin zit vanavond. 75.
1: En daar zit er niet veel meer in.
0: het wordt lager, ja.
1: 24.
0: Nummertje 24. Nummertje 24.
1: 42.
0: Nummertje 42. Nummer 42.
1: 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51. En die geeft bingo. Maar helaas, we hebben wel een dubbele bingo.

We hebben thuis twee mensen die hebben bingo. En dat betekent dat ze dus twee mensen mogen bellen naar de studio van Radio Stadsmonfort. En wat we nu gaan doen is dus even loten. Dus als u zo meteen belt naar de studio, dan vragen wij om een extra getalletje. En dan hangen we gewoon de telefoon weer op. Want dan gaan wij zometeen een balletje nog uit de molen draaien. En wie daar het dichtst bij zit, die krijgt de 100 euro. En die wint dus de prijs. En de ander die krijgt een troostprijs. En dat is bij de volle kaart altijd 25 radio bingo munten. Dus dat betekent dat je niet met lege handen zit. Want dan krijg je dus 25 kaarten. Of in ieder geval 25 muntjes om een keer mee te doen met de radio bingo. Dus dat kan je voorlopig weer even meedoen. Dus twee mensen mogen nu bellen naar de studio van Radio Stad Montfort.

0: Ja, dat was hij nog een keer, hè. De Blikkendag Sven Verstegen. Gisteren was hij nog in Oudewater. Ja. Eens even kijken, luisteraars. We hadden natuurlijk bingo. We hadden twee mensen die bingo hadden. Een dubbele bingo is altijd jammer, zeker voor de volle kaart. En dat betekent dat we moeten loten. Maar vandaag Kalla, volgens mij heeft er maar één gebeld, hè?
1: Ja.
0: Ja, er heeft er maar één gebeld, dus dat is geluk hebben. Nou, we hebben de lijnen dicht zitten op dit moment. Dus degene die nu wakker schudt, springt, die zit ernaast. Denk, oh, kabingo. Nou, dan ben je mooi te laat. Want we hebben dus één iemand die heeft bingo en die gaan we even bellen. Als dat goed is, krijgen wij Kelly aan de telefoon. We gaan even bellen.

0: Als het goed is, gaat op dit moment de telefoon over.
1: Hallo.
0: Goedenavond. Met Edwin Dollenaar, Ouders de Bonvoort.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoi. Goedenavond. Met wie spreken we?
1: Jensen
0: van Sandra. Oh, kijk eens. Gezellig.
1: En de moeder.
0: Hij staat op de speaker, of niet?
1: Ja, ik
0: haal
1: hem
0: af. Ja, want anders is ze bijna niet te verstaan in de uitzending.
1: Nee,
0: dat is heel lastig. Want u bent de moeder van Sandra en?
1: Nee, van James.
0: Oh, oké. Okay. Kijk. ik hoorde nou zoveel namen voorbij komen.
1: Ja. Hè?
0: Hey, maar ze hebben een volle kaart. En was eigenlijk een dubbele bingo. Dat is altijd dan wel jammer, want dan moet je gaan loten en dat soort dingen. Maar de ander die staat er bij de barbecue, denk ik. Die heb,
1: ja, ik denk zo.
0: Ja, die staat even in ieder geval niet op te letten. Dus dat betekent dat we niet hoeven te loten.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, en dat betekent dat ze dus 100 euro hebben gewonnen. Toch?
1: Ja, nou, daar is hij heel blij mee. Dat kan een stapel, denk ik.
0: Ja, daarom. Of het leuks kopen, dat is ook wel leuk. Als
1: ja,
0: je
1: dat zeker.
0: Ja, dan kan je het wel weer in die stapel duwen. Maar ja, hè, dan heb je er weer niks voor. Dat is niet leuk, joh. Hè?
1: Nee.
0: Hey, maar in ieder geval, waar belden jullie vandaan? Want dat vinden we altijd wel leuk om te weten waar jullie vandaan komen.
1: Uit Groot-Ammers.
0: Kijk, aan de andere kant zie je vandaan even bij Schoonhoven even overvaren en dan komt het in orde.
1: Inderdaad.
0: Hey, hartstikke leuk. We gaan het allemaal weer in orde maken. En dan komt de 100 euro die kant op.
1: Ja, dankjewel. En mogen wij nog de groetjes doen?
0: Ja, tuurlijk mogen jullie de groeten doen. Ja hoor.
1: Oké. Okay. Nou, dan willen wij de groetjes doen aan Randy en Yvonne. En aan Ravi. En aan Dirk en Ria. En aan Paul, maar die is er niet bij.
0: Die zit er niet bij. Die heeft verlof vanavond. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus, ik zou zeggen, allemaal de groetjes. Ook Yvonne en Randy ook natuurlijk. Hè? Yvonne, mijn oud collega. Hè?
1: Precies.
0: Ja, gezellig. Doe ze de groetjes. En ik zou zeggen, een hele fijne avond verder nog.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Oké, groetjes. Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, zo gingen we naar Groot-Ammers met de laatste prijs. En dat ging allemaal vlot vanavond. En dat betekent dat we alle ballen weer terug gaan doen in de molen. En dat we zometeen naar het nieuws natuurlijk weer een volgende ronde gaan doen. Ik zou zeggen, pak allemaal uw volgende kaart weer. De kaart tussen 8 en 9. En wie weet wint u dan wel. Hè? We starten in ieder geval weer met een nieuwe jackpot. Daar doen we weer 50 euro in. En zo gaan we weer opbouwen totdat iemand weer gezellig de jackpot wint. Goed, ik zou zeggen, we draaien even een paar plaatjes. Het is niet veel, maar een paar plaatjes. En dan zijn we zometeen weer bij u terug met de tweede ronde van vanavond.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Ja, zo inmiddels weer 7 minuten over de klok van 8 uur. En ja, de aankijlen die zijn met non-stop muziek. Ja, verkeerde aankijlen. Het moest Radio Bingo zijn, kan gebeuren. Maar in ieder geval, we zijn gewoon lekker bezig, jongens, met de Radio Bingo van vanavond. De eerste zaterdag van de maand. Altijd een lekker potje bingoën hier bij Radio Bonvoort. En ja, we krijgen al heel vaak de vraag wanneer we weer een lange bingo gaan doen. Nou, u heeft misschien wel het nieuwsbriefje gekregen. Want Carla die is er weer heel druk mee geweest met de nieuwsbrief. En daar stond ook in, daar heeft u het in kunnen lezen, dat we in oktober, de eerste zaterdag van oktober, dus weer een lange radio bingo gaan doen. En ja, dat wordt weer lang zitten hier op de stoel. Want dan, ja, ik moest even navragen, maar dan hebben we weer een bingo van 4 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. En daartussenin ook weer een superronde met heel veel grote prijzen, zoals u hem ook gewend bent met de kerstdagen natuurlijk. Hè. Maar goed, dat is nog ver weg. Dat is oktober pas, dus laten we eerst nog maar eens genieten van de zomer. Laten we het nog maar even laten wachten, of niet, Kok? Toch?
1: Ja, ja, inderdaad, ja.
0: Nou goed, we gaan, nu gaan we weer een lekkere ronde bingo draaien. Eerst weer voor 1 rijtje, daarna voor 2 rijtjes, daarna voor 3 rijtjes. En we sluiten weer af met de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontale rijtjes ook dit uur gewoon weer de prijzen zelf uitkiezen. En al die prijzen die staan dus op radiostabonvoort.nl. Verder, ja, de volle kaart is weer €100. En die krijgt u gewoon weer contant. Nou, de jackpot, die hebben we weer gevuld. En die hebben we dus, we starten weer met €50, Kok. €50, dat is de minimale bedrag. Dus dat hebben we weer in de jackpot gedaan. En die gaan we gewoon ieder uur weer op laten lopen. Dus we gaan zien wanneer die er weer een keertje uitgaat. Zo'nzelfde ronde als de vorige uur. Gewoon weer... voor Jan van Zandwijk ook. Zo'nzelfde ronde als vorig uur.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval, we gaan gewoon lekker voor 1 rijtje. Daar gaan we mee starten. En we beginnen met de eerste 10 getallen eventueel voor de jackpots. Ik zou zeggen allemaal heel veel succes weer.
2: Oké, we starten met 59.
0: Nou, we gaan beginnen dus nummertje 59. En kijk even of u de goede kaart hebt, hè? Want dat gebeurt er wel. Als de mensen op de verkeerde kaart zitten te stempelen.
2: 48.
0: Dat is niet handig. Nummer 48. Nummertje 48.
2: 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
2: 40.
0: Nummertje 40. Nummertje 40.
2: 26.
0: Nummertje 26. Nummertje 26.
2: Nummer 4.
0: Nummertje 4. Nummertje 4 gaan we wegstrepen.
2: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67. 67.
2: Nou,
0: hij wil niet,
2: Kok. Nee. Maar ik heb er één. 45.
0: Nou, nummertje 45. We gaan hem wegstrepen. Nummertje 45.
2: 13.
0: Nummertje 13. Daar is hij weer. Het ongeluksgetal. Nummertje 13. Voor die meneer in Benschop of in Kabouw was wel een geluksgetal natuurlijk.
2: Ja, nummer 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73. En hebben we er al 10 gehad?
2: Ja,
0: nummertje 73. We hebben nog geen bingo, dus we gaan hem in ieder geval weer meenemen, de jackpot, naar het volgende uur. Maar de eerste 10 getallen, Kok.
2: Oké, 59, 48, 75, 40, 26, 4, 67... 45, 13 en 73.
0: Nou, kijk eens. We gaan even een plaat draaien. Dan gaan we zo meteen door totdat we een winnaar hebben. Een mooie plaat van William Burg gaan we draaien. En eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. MUZIEK

0: Ja, dat was je. Een leuke plaat van Robbe, of William Burg was dat. Goed, luisteraars. Ja, we hadden 10 getallen gehad, Kok.
1: Ja.
0: Maar we hadden nog geen bingo. Dat betekent dat we nu gewoon lekker door gaan draaien. Totdat we een winnaar hebben.
2: Oké, nummer 15.
0: We gaan weer verder met nummertje 15. Luisteraars, nummertje 15. We gaan doordraaien totdat we één horizontaal rijtje hebben.
2: 72.
0: Nummertje 72. Nummer 72.
2: 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32.
2: 21.
0: Nummertje 21. Nummertje 21. En kijk eens, Kok. Oh, maar hoor. Nummertje 21. Ja hoor.

0: blijft een leuke plaat. Wilbert Pigmans met zijn Toreador. En ja, daarvoor, luisteraars, hadden wij een bingo. En maar er zijn we een paar getallen bijgekomen.
1: Ja, vier getalletjes.
0: Welke waren dat?
1: 15, 72, 32 en 21.
0: Ja, met die 21 hadden wij een bingo. En die heeft zich gebeld, die ze gemeld. En die zegt, nou, ik hoef zo nodig niet in de uitzending. Nou, dat is ook geen verplichting. Als u dat niet zou willen, dan hoeft dat ook niet. Het is natuurlijk wel gezellig en leuk. Want als niemand in de uitzending wordt, ook zo saai. Maar als u zegt van, joh, van mij hoeft het niet, dan hoeft dat ook echt niet. En nou, deze mevrouw die had zoiets van, het hoeft van mij niet. Annemiek van Vliet. En zij belde dus uit Oudewater. En wij hebben haar serienummer gecontroleerd. 42, 51, 44. En dat klopte helemaal. Dus dat betekent dat Annemiek, je hebt een leuke prijs gewonnen. En je had gekozen voor de bol.com kaart. Nou, daar hebben ze natuurlijk van alles. Dus dat is niet zo moeilijk, hè. Als je daar niks leuks kan kopen of bestellen, dan weet ik het ook niet meer. Ja, en dat betekent dat, Kok, dat we gelijk naar de twee rijtjes gaan. En we gaan nu natuurlijk gewoon lekker doordraaien totdat we een winnaar hebben voor twee horizontale rijtjes. Ja. Even lekker husselen. Zo. Nou, daar komt hij weer.
1: Oké, we gaan verder met 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
1: 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7.
1: 54.
0: Nummertje 54. Nummertje 54.
1: 18.
0: Nummertje 18. Nummertje 18.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: 29.
0: Nummertje 29. Nummer 29.
1: 12.
0: Nummertje 12. Nummertje 12.
1: 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: 53.
0: Nummertje 53. Nummertje 53.
1: 39.
0: Nummertje 39. Nummer 39.
1: 1.
0: Nummertje 1, daar is hij. De laatste die er weer in zit vandaag. Nummertje 1.
1: 66.
0: Nummertje 66, luisteraars. Nummertje 66. We gaan kijken waar we zometeen weer een leuke prijs kunnen brengen.
1: 49.
0: Nummertje 49. In ieder geval Kalle op de fiets. 49.
1: 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9.
1: 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68.
1: 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60. En kijk eens, daar is hij hoor. Nummertje 60.

0: Voor twee horizontale reizers, Kok, welke getallen kwamen erbij?
1: 33, 7, 54, 18, 16, 29, 12, 65, 53, 39, 1, 66, 49, 9, 68 en 60.
0: Ja, met die 60 hadden wij bingo. En die hebben wij op dit moment aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, u spreekt met Jannie Brouwer uit Benschop.
0: Hey Jannie, goedenavond Jannie.
2: Goedenavond.
0: Dat is een tijd geleden, Jannie.
2: Ja, een hele tijd geleden, maar ik bel voor degene die hiermee zit te doen. En dat is Johan Kraaienveld.
0: Oh, okay.
2: Die heeft dus gewonnen, maar die wilde niet bellen en hij wilde ook niet in de uitzending.
0: Oh, okay, dus
2: bel jij maar.
0: Ja, dus het werd allemaal weer doorgeschoven naar Jannie toe. Hè?
2: Ja, het werd doorgeschoven naar Jannie, maar dat geeft niet.
0: En Jannie zegt, ik bel wel even voor. Hè?
2: Ja, natuurlijk. Ik wel even.
0: Hij zegt,
2: jij kent die mensen.
0: Jij kent die mensen. Ja, we goed. Maar we bijten niet, hè? Dat
2: nee, daarom.
0: We grommen af en toe wel.
2: Ja, juist.
0: Hey, Jannie, maar je had bingo. Hij had bingo. Wat is het serienummer van die kaart, Jannie?
2: Nou, dat is 042. 54.
0: Ja.
2: 78.
0: Nou, dat was hartstikke goed. En heeft u ook doorgegeven wat voor prijs hij wilde hebben, of niet?
2: Ja, hij wilde hoge druk spuit. Okay. Had hij het over.
0: Nou, mooi ding. Je moet er wel mee werken. Dat is...
2: Dat moet hij maar doen. Ik kan het niet meer.
0: Nee. Maar dat is altijd een nadeel. Het is wel, het wordt allemaal wel weer netjes, maar je moet er weer mee aan de gang.
2: Ja, je moet er wat mee doen.
0: Daarom. In ieder geval, we gaan het in orde maken, Jannie. En,
2: daarom. Het komt vanzelf bij mij terecht. En dan haalt hij het wel weer bij mij op.
0: Ja, kijk, het is allemaal al geregeld. Kalle die zegt, die zit er knip. Hij past precies tussen de snelbinders bij Kalle. Dus dat komt helemaal goed.
2: Kijk, dus ik kom het op de fiets brengen.
0: Ja, Kalle doet alles op de fiets. Morgenochtend springt ze op die fiets en dan huppakee.
2: Ja, de fiets zal komen.
0: Ze geven morgen nog een beetje regen op, dus het kan iets later zijn.
2: Laat ze dan maar even wachten tot droog. Het
0: gaat allemaal goed komen, Jannie.
2: Daarom.
0: Oké.
2: Okay. Hey, Jannie. Fijne uitzending verder en voor iedereen nog heel veel succes vanavond.
0: Dankjewel Jannie en nog een hele fijne avond verder. Hè?
2: Ja hoor, dankjewel. Hè.
0: Ja, dat was, dat was Jannie Brouwer. En voor de luisteraars die Jannie niet kennen natuurlijk. Jannie is al bij ons een van de luisteraars van het eerste uur zo'n beetje. En we bestaan dit jaar 33 jaar, dus dat is al een heel poosje. Maar in ieder geval, Jannie komt uit Benschop. Voor als u wilt bijhouden waar de prijzen allemaal heen gaan. Deze gaat ook naar Benschop. En dat betekent dat we dus naar drie rijtjes gaan.
1: Ja.
0: Even kijken, ik zet even mijn systeem hier goed. Want anders dan gaat het niet goed komen. We gaan voor drie horizontale rijtjes. En ook dan mag u zelf weer een leuke prijs uitzoeken. Dus ik zou zeggen, allemaal heel veel succes. Daar gaat hij weer.
1: Oké, we gaan verder met 27.
0: Nummertje 27. Nummertje 27.
1: 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
1: 64.
0: Nummertje 64. Nummertje 64.
1: 47.
0: Nummertje 47. Nummertje 47.
1: 52.
0: Nummertje 52. Nummertje 52.
1: 36.
0: Nummer 36. Nummertje 36.
1: 5.
0: Nummertje 5. Nummertje 5.
1: 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51. En kijk eens, nummertje 51. Die geeft al bingo. Jawel.

Ja, dat was hier de hit op dit moment. Nummer 1 ook in de top 40. En dan hebben we het over Justin de Wild. Ja, daarvoor, voor Justin de Wild, hadden we iemand met een bingo. En die had 3 horizontale rijtjes vol.

0: Ja, ik zei het al, we hadden dus iemand met drie horizontale rijtjes vol. Maar diegene die heeft zich niet gemeld. Nee, ook die staat bij de barbecue, denk ik, of wat dan ook. En in ieder geval, hij zit niet op te letten dat hij drie rijtjes vol heeft. Dus dat betekent dat we de drie horizontale rijtjes, dat we in de herkansing gaan, Kok.
1: Oké.
0: Ik zou zeggen,
1: dan gaat hij weer.
0: Ik start het muziekje. En dan gaan we weer. We gaan gewoon verder dus voor drie horizontale rijtjes. En die eerste bingo-luisteraars, die vervalt. Hè? Dus als diegene nu alsnog belt, dan is hij te laat.
1: Nummer 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8. We gaan weer verder. Nummertje 8.
1: 56.
0: Nummertje 56. Nummer 56.
1: 22.
0: Nummertje 22. Nummertje 22.
1: 50.
0: Nummertje 50. Mag u wegstrepen. Nummertje 50.
1: 42.
0: Nummertje 42. Nummer 42. En kijk eens, we hebben een nieuwe bingo voor drie rijtjes. Jawel.

Nou, we hebben thuis weer iemand met een bingo. Die heeft 3 rijtjes vol. Die mag nu weer bellen naar de studio van Radio Sabonvoort. En ondertussen bouwen wij er gewoon een feestje van. Hè. Dat doen we met Rutger van Barneveld. En zijn Helena 2.0.

0: En dat was hij, hè? Ja, Rutger van Barneveld. Hij heeft ook weer een nieuwe leuke plaat. Maar dit was nog even zijn oudje, toen die tijd de grote hit. Helena 2.0, Rutger van Barneveld. En daarvoor hadden we een bingo-kok.
1: Ja.
0: Ja, maar er waren een paar getallen bij. Welke waren er
1: dan? Ja, ik weet niet. Daar hebben we niet aan vooral gedaan. Nee, hebben we niet gedaan.
0: Geen idee. Hij herhaalt die ook nog even.
1: We hadden de slaper.
0: Ja. Nee, ja, want dat doen we niet. Want anders denkt de slaper, hé, dat was ik.
1: Ja, nee, te pech. Slaap lekker verder.
0: Ja. Maar in ieder geval...
1: Oké, dus we doen alleen de laatste?
0: Ja. Nee, okay. Ja, ook daarvoor.
1: Zeg maar. Oké, ja, gewoon alles. 27, 62, 64, 47, 52, 36, 5, 51, 8, 56, 22, 50 en 42.
0: Ja, nou denkt er misschien iemand van, hey, ik was een hockey vergeten, maar die is te laat. Maar degene die niet te laat is, die hebben wij nu aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ja, goedenavond met Joost.
0: Hoi, goedenavond Joost.
2: Hoi, goedenavond.
0: En wat bel je vandaan?
2: Ik bel uit Lopikerkapel.
0: Uit Lopikerkapel, kijk. Yes. We zitten een beetje in die hoek, hè? Een beetje Benschop, Kabouw, Lopikerkapel. Ja. We zitten een beetje aan die kant. Hé, Joost, je had drie horizontale rijtjes vol. Wat was het serienummer van jouw kaart?
2: 2, 5, 2, 4 en 8.
0: Ja, dat klopt helemaal. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ik wil graag de Intratuinbon.
0: Een cadeaubon bij Intratuin. Nou, daar word je niet zo gek ver vandaan natuurlijk. Hè?
2: Nee, zeker weten. Nee, dat komt helemaal goed.
0: Oké. Okay. Nou, ik zie Kalle ja schudden, dus dat is allemaal genoteerd. Die gaan we in de loop van de week allemaal even in orde maken. En dan wens ik jou verder een hele fijne avond.
2: Helemaal goed, dankjewel. Fijne avond, succes en
0: okay.
2: Bedankt.
0: Oké, okay, groetjes. Hoi.
2: Doei.
0: Ja, en dat was Joost vanuit dus Lopikerkapel. Ook daar wordt lekker weer gebingo'd. Gezellig allemaal hier weer op de zaterdagavond. De eerste zaterdag van de maand. En dat betekent dat we met de drie horizontale rijtjes erop zitten. En dat betekent ook dat we naar de volle kaart gaan. En die volle kaart die levert u weer 100 euro op. Gewoon contant. En tegenwoordig is dat vaker even een appie. Hè? Of een tikkie. Of zoiets. Maar het komt gewoon in ieder geval naar u toe. En daar gaat hij weer, kok.
1: Oké, 55.
0: Nummertje 55. Nummer 55.
1: 34.
0: Nummertje 34. Nummer 34.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: 23.
0: Nummertje 23. Nummertje 23.
1: 6.
0: Nummertje 6. Nummertje 6.
1: 14.
0: Nummertje 14. Nummertje 14.
1: 74.
0: Nummertje 74. Nummer 74.
1: Oeh.
0: Heb je hem?
1: Ja, ik heb er twee zelfs.
0: Oké. Okay,
1: nou. 57, die had ik als eerste.
0: Nummertje 57.
1: Die hadden we er altijd even terug.
0: Ja, die doen we gewoon alles weer terug. Even husselen.
1: Ja.
0: Zo. Er zit alles erin. De notaris kijkt mee.
1: 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
1: 20.
0: Nummertje 20. Nummertje 20. Ja, dan, dat is het mooiste. Wat ze zeggen wel tegen ons van, zus en zo, of hoe zit dat? Nou, wij weten het ook niet waar het balletje rolt, zeg maar.
1: 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71. Gelukkig hebben wij daar geen invloed op. En we gunnen het iedereen, dus...
1: 24.
0: Nummer 24. Nummertje 24.
1: 44.
0: Nummer 44. Nummertje 44.
1: 58.
0: Nummertje 58. Nummer 58.
1: 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70. Pom, pom, pom, pom. Ja. Nou, hij wil niet. Oh, daar is hij.
1: Ja, daar is
0: daar
1: hij.
0: Is hij.
1: Nummer 30.
0: Nummertje 30. We gaan hem invoeren, nummertje 30. En u thuis mag hem natuurlijk weer wegstrepen als u hem hebt.
1: 25.
0: Nummertje 25. Nummertje 25. En kijk eens, daar is hij hoor. De volle kaart.

0: Ja, dat was hij. De plaats van Manuel. Hè. Ja, mooi plaatje. En ik ben een dromer. En daarmee hadden wij dus... daarvoor hadden wij een volle kaart. Dus dat betekent dat wij eigenlijk geen getallen hoeven te herhalen. Nee, want degene die bingo heeft, die heeft zich gemeld. En we gaan even kijken wie wij in de uitzending kunnen halen. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
1: Hey, goedenavond, met Richelle.
0: Richelle, goedenavond.
1: Hi.
0: Je had een volle kaart.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik kreeg een serienummer door. Wat is de serienummer van jouw kaart, Richelle?
1: 042-5415.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En waar bel je vandaan, Richelle?
1: Ik bel vanuit Zakynthos.
0: Zakynthos, oh kijk.
1: Ja.
0: Je zit lekker in Griekenland op vakantie.
1: Ja. Oh. Ja, en we waren net een uur te vroeg met elkaar aan het klaarleggen.
0: Jullie waren van dat appje, of van dat berichtje wat hier binnenkwam, of niet?
1: Ja, we waren zo fanatiek, we zaten een uur van tevoren pas klaar.
0: Oh, oké, okay. Maar er zat een uur tijdverschil in, hè?
1: Ja,
0: ja, ja, dat kan je even hebben. Hé, hey, maar hartstikke leuk. Je hebt een lekker weer daar in ieder geval.
1: Ja, 27 graden volop zon, dat kan niet beter.
0: Ja, het is hier wat minder op dit moment. Het is een beetje regenachtig. Het is niet koud, maar het is net niet, zeg maar.
1: Net niet, maar ik hoor het wel, ja.
0: Nou, in ieder geval lekker bij jullie. Maar goed, je hebt het serienummer klopte, dus je hebt €100 gewonnen.
1: Ja, superleuk. Super
0: ja,
1: bedankt.
0: Dat is toch mooi meegenomen zo op de zaterdagavond weer even, toch?
1: Ja, dan kunnen we een extra borreltje drinken.
0: Ja, daarom. Gewoon een borreltje extra, hoor. Lekker.
1: Ja. Hè?
0: Want waar zitten jullie nu te bingen? Op de hotelkamer of wat?
1: Ja, we zitten buiten op het terrasje wat we hebben.
0: Oh, kijk. Lekker, lekker. Leuk hoor. Hé, hey, in ieder geval, doet er wat leuks mee met die €100. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. En blijf je nog een poosje daar of zit de vakantie er al bijna op?
1: Nee, we blijven nog 2 weken.
0: Oh, kijk. Lekker, joh. Lekker.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik je vanaf deze kant natuurlijk nog een hele fijne vakantie.
1: Ja, en, ik mag toch de groetjes doen ook.
0: Ja, tuurlijk. Dat mag. Ja hoor.
1: Want mijn zusje, mijn moeder en een vriendinnetje Carrie zitten nu in Egypte te spelen.
0: Oké.
1: Dus die wil ik graag de groetjes doen. En dan nog aan Suus en Martin.
0: Oh, kijk. Nou, en die zit in Nederland. Of niet?
1: Ja, die zitten gewoon in Nederland.
0: Oh, oké.
1: In de regen.
0: Ja, die zit in de regen, de bingo. Maar goed, maakt ook niet uit. Hé, hey, in ieder geval, nogmaals een hele fijne vakantie. En tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer. Bedankt.
0: Oké, groetjes. Doeg.
1: Groetjes, doeg.
0: Parapapam. Ja, leuk hoor. Ben je lekker op vakantie? Ook gewoon de bingo-kaarten meenemen natuurlijk, waar je naartoe gaat. Tegenwoordig alles kan online. Of je nou in Egypte zit, in Griekenland of in Lutjebroek, het kan allemaal. Gewoon lekker meedoen met de radio-bingo van Radio Bonvoort. En zo zit deze ronde er ook weer op. Ja, en ik moet zeggen, Bob en Lian, ik heb jullie niet gehoord uit Dongen. Maar goed, ik hoop dat het bevallen is vanavond. Hè? Dus in ieder geval de groetjes vanaf deze kant. We gaan nog even een paar plaatjes draaien, luisteraars. En dan gaan we ons opmaken voor het laatste uurtje vanavond alweer. En ik zou zeggen, tot zometeen naar het nieuws.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: Zo, ja, luisteraars. Daar zijn we weer 6 minuten over de klok van 9 uur. Daar zijn we aanbeland in het laatste uurtje van vanavond van de Radio Bingo. We gaan nog één ronde draaien met één horizontaal rijtje, met twee rijtjes, met drie rijtjes. En we sluiten nog één keer af met de volle kaart. En natuurlijk, de prijzen die blijven gewoon hetzelfde. U kunt ze gewoon op internet nog steeds bekijken. Radiostadbonvoort.nl, daar vindt u dus de prijzen waar u voor kunt kiezen. En natuurlijk, de volle kaart is weer 100 euro waard. Goed, ja, de jackpot, Kok, daar doen we weer een tientje in, hè?
1: Ja, 60 euro.
0: 60 euro. We zijn natuurlijk het vorige uur weer begonnen met een nieuwe ronde. En daar doen we nu weer een tientje bij. Dus dat wordt 60 euro. En de mensen vragen wel eens van, tot hoever loopt die jackpot op? Nou, we hebben hem een paar keer gehad. Tot de 350 euro. En dan valt hij gegarandeerd. Dus we hebben een paar keer gehad. En dat is ook leuk. Maar zo af en toe een keer tussendoor natuurlijk iemand met de jackpot. Altijd leuk. We gaan weer spelen. Ik zei het al, voor één rijtje, twee rijtjes, drie rijtjes. En de volle kaart. Bij een dubbele bingo gaan we ook weer loten. Gelukkig valt het mee. Maar laat ik het een beetje afkloppen. Want dan weet je het nooit dit uur natuurlijk weer. Maar bij een dubbele bingo, mocht dat het geval zijn, dan gaan we nog weer even loten. Maar goed, we hopen dat zo min mogelijk is altijd. We gaan gewoon lekker starten. Ik zou zeggen, bent u er allemaal klaar voor? Dan gaat hij weer. En we blijven erbij zeggen, op het moment als de bingo valt, dan draaien wij een plaatje. En is de plaat afgelopen, dan hoef je ook echt niet meer te bellen.
1: Nee.
0: Nee, dan sluiten we de lijn ook. Hè. Daar zijn we heel streng in, dus dat doen we niet. Start hem maar, Kok.
1: We gaan beginnen met nummer 58.
0: Nou, dat is een mooi getal om mee te beginnen. Nummertje 58. Als je hem hebt, dan is het een mooi getal.
1: Ja,
0: toch?
1: Oh,
0: pak hem.
1: Die ging er halverwege al uit. Ja. 53.
0: Nummertje 53. Hij ligt onder de draaitafel.
1: Oké, nummer 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7. Nummertje 46. Nummertje 46.
1: 35.
0: Nummertje 35. Nummer 35.
1: 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37.
1: 63.
0: Nummertje 63. Nummer 63.
1: 36.
0: Nummer 36. Nummertje 36.
1: 5.
0: Nummertje 5. Nummertje 5.
1: 21.
0: Nummertje 21.
1: En dat was de
0: nummertje laatste. 21. En ja, kijk eens even.
1: Ja,

Nou, dat is nooit gebeurd in één uitzending. Twee keer de jackpot volgens mij. Maar goed, het is zover. Weer de jackpot, mensen. Helaas niet zo hoog als de eerste uur, maar 10 getallen. We hebben thuis iemand met een bingo.

0: Ja, dat was hij. Nog eentje dan. Hè? Ja, dat zullen er meer zeggen. Maar in ieder geval een leuke plaat van Belinda Kienaar. En daarvoor hadden wij een bingo. En ja, Kok, zullen we eerst even de getallen doen?
1: Ja, het waren er maar 10, hè? Het zijn er precies 10, ja. 58, 53, 7, 46, 35, 37, 63, 36, 5 en 21.
0: Ja, met die 21 gaan we eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ja, goedenavond, met Kitty Hapsman.
0: Hallo, goedenavond Kitty.
2: Hallo.
0: En waar bel je vandaan?
2: Uit Vianen, maar kom uit Montfoort.
0: Je komt uit Montfoort, maar je woont nu in Vianen.
2: Ja, ik woon nu in Vianen. Nee, ik zit in Vianen te bingoen.
0: Oh, kijk. Ja, nee, ja. Maar maakt ook verder niet uit natuurlijk. Want
2: nee.
0: Nogmaals.
2: Nee, ik woon lekker in Montfoort.
0: Tegenwoordig via internet kan je overal bingoen. Je hoort het in Egypte, in Griekenland zitten ze te bingoen. In Spanje zitten ze te bingoen, dat weet ik.
2: Wereldwijd, hè?
0: Dat kan overal. Maar ook in Vianen. En daar had je bingo. Want wat is de serienummer van je kaart, Kitty?
2: 042
0: ja.
2: 5853.
0: Nou, dat klopt hartstikke goed. En dat binnen de 10 getallen, dus dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen als eerste.
2: Ja, dat is de Sinsofoor-bon.
0: Een cadeaubon bij Sinsofoor. En we doen er natuurlijk €60 bij uit de jackpot vandaan.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Dus dat toch mooi meegenomen, even met die cadeaubon mee. En dan kan je toch weer wat leuks uitzoeken bij Sinsofoor. Ja, toch? Helemaal goed. We gaan het in orde maken. En dan wens ik je bij deze nog een hele fijne avond verder.
2: Nou, van hetzelfde en succes.
0: Ja, oké, dankjewel.
2: Doeg.
0: Ja, dat was Kitty hier uit Montfoort. Ook hier in Montfoort wordt gebingo'd. Zou ik bijna zeggen. Nee, ook wel heel veel in Montfoort zelf natuurlijk. En Kitty, ja, die wint dus een leuke prijs naar keuze. En als extraatje de jackpot erbij. Ja, nog niet zo heel hoog natuurlijk, maar nee, €60, Kok. Ja. Dat betekent dat we over 4 weken, wat is dat, 4, 5 weken, op 4 juli uit mijn hoofd. Ja, 4 juli. Dan hebben we weer de volgende Radio Bingo. Dan starten we weer met €50.
1: Ja.
0: We starten weer met een lege jackpot, of in ieder geval een lage jackpot. We starten weer met €50. Goed, Kok, dat betekent dat we lekker door kunnen nu.
1: Naar 2 rijtjes.
0: Ben jij er weer klaar voor? Nou, dan gaat hij.
1: Oké, we gaan verder met 31.
0: Nummertje 31. We gaan weer verder. Nummertje 31. Voor 2 horizontale rijtjes.
1: 25.
0: Nummertje 25. Nummertje 25.
1: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: 10.
0: Nummertje 10. Nummertje 10.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: 29.
0: Nummertje 29. Nummertje 29.
1: 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17.
1: 14.
0: Nummertje 14 gaan we wegstrepen. Nummertje 14.
1: 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68.
1: 3.
0: Nummertje 3 gaan we wegstrepen. Nummertje 3.
1: 28.
0: Nummertje 28. Nummer 28 mag u wegstrepen.
1: 23.
0: Nummertje 23. Nummertje 23.
1: 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
1: 61.
0: Nou, nummertje 61. Nummertje 61.
1: 64.
0: Nou, we gaan het rijtje af. Nummertje 64. Nummer 64.
1: 49.
0: Is de muziek op? 49. Ah, kijk, het orkest is er nog. 49.
1: 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9. We spelen voor 2 horizontale rijtjes.
1: 56.
0: Nummer 56. En kijk eens, nummertje 56 geeft bingo.

0: Zo, ja, kort plaatje, maar dat was in ieder geval Robert Pater. En daarvoor hadden wij iemand met twee horizontale rijtjes.
1: Ja.
0: En een paar getallen die erbij gekomen zijn.
1: Twee getalletjes. Ja. 31, 25, 67, 10, 16, 43, 29, 17, 14, 68, 3, 28... 23, 73, 60, 61, 64, 49, 9 en 56.
0: Ja, met die 56 hadden wij bingo. En we gaan eens even kijken wie wij in de uitzending kunnen halen. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, met Bertus de Beus uit Montfort.
0: Hey, goedenavond Bertus.
2: Goedenavond.
0: Uit Montfort, hè? Het vertrouwde Montfort.
2: Hey
0: Bertus, je had bingo. Wat is het serienummer van jouw kaart?
2: Dat is 0426026.
0: Nou, dat klopt. Helemaal goed, Bertus. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, ik wou de slowkoeken hebben.
0: De slowkoeken, ja. Ja, dat gaat lekker langzaam, hè?
2: Ja, dat is zo, ja. Ja, dat is
0: helemaal vaak. Nee, ik wil thuis een fastcooker, een beetje snelle koeker. Duurt veel te lang, zo'n slowkoeker.
2: Ja. Nee. Oh, we hebben de tijd.
0: Ja, daarom. Komt helemaal goed, Bertus. Ja.
2: Prima.
0: Hey, we gaan het in orde maken. We binden bij Kalle erbij, op de tussenstelbinders.
2: Het is niet te ver fietsen.
0: Nee, dat scheelt. Dat is goed te doen.
2: Ja. Okay. Mag ik nog even de groetjes doen?
0: Tuurlijk, Bertus. Dat mag.
2: Oké. Okay. Wou ik de groetjes doen aan familie De Boer uit Friesland. Aan Ans van der Laar. En aan Dennis Boelen.
0: Kijk. Nou, die
2: en aan jullie in de studio allemaal.
0: Kijk eens. Dankjewel, Bertus. En ik wens je nog een hele fijne avond. Misschien horen we je zo meteen nog wel.
2: Huh? Ja, wie zal het zeggen, ja?
0: Ja, de eerste twee rijtjes heb je vast vol, toch?
2: Ja, dat bedoel ik, ja.
0: Ja, dan hoef je er nog maar één vol te hebben zometeen. Dus,
2: Oké.
0: Ja, oké. Okay.
2: Hey, fijne avond. Bedankt. Doei.
0: Fijne avond. Hoi. Zo, en dat waren twee horizontale rijtjes. En Bertus ging voor de slowkoeker. Dat betekent dat we daar drie rijtjes gaan, luisteraars. En ook bij drie rijtjes mag u zelf natuurlijk de prijs weer zelf bepalen. Ik zou zeggen allemaal heel veel succes. Oh. En we gaan draaien totdat we een winnaar hebben met drie rijtjes.
1: En we gaan verder met 24.
0: 24. Nou, die gaan we wegstrepen, nummertje 24.
1: 19.
0: Nummertje 19. Nummertje 19. Nou kok, stop er maar mee, want nummertje 19 geeft bingo.
1: Hele snelle.

0: Ja, hartje voor de sfeer. Hè. Nou, altijd goed. Hè. Dat was natuurlijk René Kast. En daarvoor hadden wij een bingo. En Kok, er zijn een paar getallen bijgekomen.
1: Ja, inderdaad een paar, ja. 24 en 19.
0: Ja, 24 en 19. En toen hadden we weer bingo. Ja. En als het goed is, hebben wij die aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ja, goedenavond met Bertus de Beus weer.
0: Hey Bertus, daar ben je weer, hè?
2: Ja, daar zijn we weer, ja.
0: Nou, ik zei net nog, ik zeg, je hebt alvast twee rijtjes, hè?
2: Ja. Ja. Dat is een ding wat zeker is. En nu heb ik er drie, ja.
0: Ja, nu heb je er drie, Bertus. Helemaal goed. Dus je zat wel aardig op scherp ook voor drie rijtjes.
2: Ik zat aardig op scherp, ja. Dat kan je wel zeggen. Ja. Ja, dat is een ding wat zeker is. Ja.
0: Nou, en ik moet zeggen, die halve molen die zit nog vol met balletjes. Dus je hebt ook wel weer een assortiment geluk vanavond, hè?
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Maar het was alweer een tijdje geleden toch, ben je gewad. Dus het werd wel een keertje tijd.
0: Ah, oké. Ja, dat is zo, Bertus. Hè.
2: Het was wel een tijd geleden.
0: Hé, maar Bertus, wat is de serienummer? Ah, dat was dezelfde kaart, hè? 426026.
2: Ja, dat, helemaal goed, ja.
0: Ja, en dat betekent dat je, nog een leuke prijs mag uitkiezen. Had je nog wat in gedachten, of niet?
2: Ik dacht de bol.com-bon.
0: Een cadeaubon bij bol.com. Nou, dan doen we die bij de slowcooker. En dan komt het allemaal dik in orde, toch?
2: Ja, dat is een ding wat zeker is. Dat denk ik ook.
0: Nou, dan gaan we in orde maken. Ook die passen nog wel bij elkaar op die fietsen. Dus dat, zo'n kleine...
2: Dus, het is niet zo ver fiets.
0: Nee, zo'n klein bonnetje in de binnenzak. Dat, dat lukt wel, hè. Hey, dan gaan we in orde maken, Bertus.
2: En, mag ik nog dit de groeten doen?
0: Ja, we weer dezelfde of niet?
2: Ja, dezelfde. Mag ik ze nog een keer noemen?
0: Ja, tuurlijk, joh.
2: Ja, de groeten aan Ans van der Laar, de familie De Boer uit Friesland. En Dennis Boelen en jullie allemaal in de studio.
0: Nou, kijk eens aan. Dankjewel, Bertus. Hè?
2: Ik te danken en een fijne avond.
0: Ik
2: hè?
0: Zeg je tot zometeen misschien wel, hè? Want,
2: ja, wie dat zeggen, ja.
0: Je hebt alvast drie rijtjes vol natuurlijk, Bertus.
2: Dat is een ding wat zeker is, ja.
0: Ja, daarom. Dat is zo. Maar goed, en anders hele fijne avond verder, hè.
2: Ja, een hele fijne avond, hè.
0: Hoi.

0: Zo, ja, nou dan gaan we weer verder voor de volle kaart, luisteraars.
1: Ja.
0: We hebben 3 horizontale reisjes hebben we gehad. Dan gaan we nu voor de volle kaart. En bij de volle kaart wint u natuurlijk weer 100 euro, jongens. Kijk.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dan gaan we dan, Kok.
1: 26.
0: Nummer 26. Nummertje 26.
1: 51.
0: Nummer 51. Nummertje 51.
1: 27.
0: Nummertje 27. Nummer 27.
1: 42.
0: We hadden nummer 27 en nu nummer

0: 4. Nummertje 4 gaan we wegstepen. Nummertje 4.
1: 62.
0: Nummertje 62 mag u wegstepen. Nummertje 62.
1: 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: 22.
0: Nummertje 22. Nummer 22.
1: 57.
0: Nummertje 57 mag ik wegstrepen. Nummertje 57.
1: 2.
0: Nummertje 2. Nummertje 2.
1: 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59.
1: 44.
0: Nummertje 44. Nummertje 44.
1: 15.
0: Nummertje 15. Mag u wegstrepen. Nummertje 15.
1: 45.
0: Nummertje 45. Nummertje 45.
1: 18.
0: Nummertje 18. Dan mag u wegstrepen. Nummertje 18. We gaan kijken wie wij vanavond voor de laatste keer dus blij kunnen maken met 100 euro.
1: 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32.
1: 48.
0: Nummertje 48. Nummertje 48.
1: Nummer 1.
0: Nummertje 1. De laatste die erin zit, nummertje 1. Die gaan we wegstrepen. Nummertje 1.
1: 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66.
1: 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
1: 54.
0: Nummertje 54. Nummer 54.
1: 34.
0: Nummertje 34. Nummertje 34 mag u wegstrepen.
1: 12.
0: Nummertje 12. Nummertje 12.
1: 47.
0: Nummertje 47. Nummer 47.
1: 39.
0: Nummertje 39. Nummertje 39.
1: 65.
0: Nummertje 65. Dan gaan we wegstrepen. Nummertje 65.
1: 69.
0: Nummertje 69. Nummertje 69.
1: 20.
0: Nummertje 20 gaan we wegstrepen. Nummertje 20.
1: 6.
0: Nummertje 6. Een hele lage. Nummertje 6 mag u wegstrepen. Nou.
1: Nummer 13.
0: Nummertje 13. Het ongeluksgetal. Misschien voor u wel het geluksgetal. En inderdaad, voor iemand is het geluksgetal.

0: Ja, ik geniet van het leven. Of ik hou van het leven. Dat was hij. Niemand minder dan Dirk Mildijk. En daarvoor, ja, we hoeven geen getallen te herhalen. Hadden we iemand met een volle kaart. En als het goed is, hebben wij die aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
1: Hi, met Annemiek.
0: Hoi Annemiek. En waar bel je vandaan?
1: Oude Water.
0: Uit Oude Water. Kijk, gezellig. Hey Annemiek, en wat is het serienummer van je kaart?
1: Oh jee, even kijken hoor.
0: Nou, het is al gecontroleerd natuurlijk.
1: Ja, het is al gecontroleerd. 0-4-2-5-7-3-0.
0: Nou, dat klopt in ieder geval hartstikke goed. En dat betekent dat je 100 euro hebt gewonnen, Annemiek.
1: Ja, geweldig. Het is voor mijn man, hè?
0: Oh, kijk.
1: Maar die durft zelf niet te bellen, maar die wil wel heel graag de groeten doen, kan dat?
0: Ja, als hij aan de telefoon komt wel, of moet jij het doorgeven,
1: dat
0: die groeten?
1: Nee, dan loopt hij hard weg.
0: Maar... Oké, nou, dan moet jij die groeten even doorgeven, Annemiek.
1: Ja, dat doe ik.
0: Ja.
1: Ik doe de groet aan Hans en Jannie, die hier ook zitten, waar we altijd mee bingoën.
0: Ja.
1: Ja, en aan mezelf en aan Ted van Vliet.
0: Nou, kijk eens. En nou, de prijs, die 100 euro, die delen je natuurlijk met je man, of niet?
1: Nou, echt niet. Ik moet bellen.
0: Dus hij is gewoon voor jou.
1: Dat
0: weet ik
1: goed.
0: Ja. Zo zou ik het ook doen. Ik zou het gewoon zeggen, joh, ik moet bellen, dus de prijs is voor mij. Huh?
1: Hij komt goed hoor.
0: Ja, oké. Nou, anders eerlijk verdelen, toch?
1: Zo is het.
0: Ja, oké. Hey Annemiek, een hele fijne avond verder nog, daar met z'n allen. En, tot een volgende keer, hè.
1: Oké, hoi.
0: Groetjes. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Hoi. Ja, en dat was hij al, hè. De volle kaart. Dat was een snelle ronde vanavond, jongens. Hè? Dus, als ik zo op het klokje kijk. 12 minuten over de klok van 9:30. En we hebben de volle kaart alweer gehad. Nou, kijk. Ik wil vanaf deze kant iedereen bedanken voor het meedoen. Kok, weer bedankt voor de ballen.
2: Ja hoor.
0: En Kalle natuurlijk, die moet nog even verder aan het werk. Want die moet al die prijzen weer wegbrengen. Morgenochtend op de fiets. Snel binders ertussen en alles er weer tussen. En dan komt het goed. Wat wou je zeggen, Kalle? Oh. Ja, want Kalle die zegt, morgen natuurlijk nog even een rondje fietsen. En dan niet zoveel meer, want we hebben nog één bingo. Dat is op 4 juli. Dan hebben we even vakantie. Dus op 4 juli hebben we nog een radiobingo. Dan weet u dat alvast. Kunt u even in de agenda zetten. En dan in augustus is er geen radiobingo. Maar dan zijn we er gewoon die maand erop weer. Als de vakantie weer om is. In begin september. Dan zijn we er gewoon weer. En dan kijken we even verder. Want we hebben op de eerste zaterdag van oktober. Daar hebben wij dus die lange bingo weer gepland staan. Dus zet dat vast in uw agenda, mocht u dat willen. Even uit mijn hoofd, weet jij welke datum dat is, Kalle, toevallig of niet? Wacht. We hebben hier de computer. Even, en dan kunnen we even kijken. Het is in ieder geval de eerste zaterdag van... Nou, dat klokje is weer veranderd. Vroeger kreeg je zo'n kok eens even aan het kijken. Weet jij welke zaterdag dat is?
2: Ja, dat is dan 7 november, als het goed is.
0: 7
3: november.
0: Oktober.
2: Of is het in oktober?
0: Oktober, kok.
2: Oktober. Dat is dan 3 oktober.
0: Oké, 3 oktober, dan hebben wij dus de lange radiobingo. Dan kunt u dat alvast in uw agenda zetten. En dan beginnen we 's middags om 4 uur tot 12 uur. Dan draaien we de hele avond bingo en ergens halverwege de avond of zo hebben wij de superronde. Dus we doen er een superronde tussen. Die kaarten zijn dan iets duurder, maar dan hebben we ook weer, zoals met de kerst natuurlijk, grote prijzen. En dat doen we dus allemaal op 3 oktober. Nou, dan kunt u dat alvast in uw agenda zetten. En ja, dan zitten we alweer november, december en dan hebben we de kerst weer, Kalle. Maar goed, zover is het nog niet. 4 juli, dan is de eerstvolgende Radio Bingo. Dus ik zou zeggen allemaal, vanaf morgenmiddag kunt u de kaarten weer online bestellen. En bij de welbekende verkoopadressen liggen ze vanaf nu weer klaar om opgehaald te worden. Dus ik zou zeggen, tot allemaal met de Radio Bingo op 4 juli. Voor een nieuwe ronde van de Radio Bingo op zaterdagavond. Bedankt voor meedoen en tot de volgende keer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. De komende twee uurtjes gaan we natuurlijk weer, net zoals elke week, de gezellige Duitsstalige klanken laten horen. Met de Helene Fischer's nieuwe single Heute Nacht, waar we dus mee begonnen. We hebben in deze uitzending weer de standaard uitzending met de standaard onderdelen. En dat zijn natuurlijk de artiest van de maand, de artiest van de week. De coverplaat, als die we die kunnen vinden, dat is elke week erg moeilijk. En vanaf vandaag weer Immer Wieder Sonntags. Drie platen van de uitzending van de zondagmorgen op de Duitse televisie. Helaas is dit het laatste seizoen van Immer Wieder Sonntags. De Duitse televisie heeft gezegd, we gaan er niet meer mee verder. Wat precies de reden is, weten we niet. Maar ja, het is heel jammer. Het is altijd heel gezellig en op de zondagmorgen. Dus nog tot en met september, Immer Wieder Sonntags. Misschien gaan ze zich nog bedenken. Maar als ik zo de nieuws op de Duits op de Facebook lees in slaken.de, dan ben ik bang dat dat helaas niet meer doorgaat. Nou, laten we hopen dat het volgend jaar gewoon weer wel weer Immer Wieder Sonntags is. Maar Immer Wieder Volksmuziek blijft gewoon doorgaan. En we gaan zo meteen verder met drie platen van het Immer Wieder Sonntags. En deze keer traden op de zondagmorgen Beatrice Ekeli, Alexander Hofman, Andy Borg, Linda Hesse, Michael Holm, Ramon Roselli, Ronja Vorger, Nokkies, Yveska Ozen, Tiletal, Willy, Pigai en nog veel meer artiesten. We gaan zo verder met de Nokkies, Alexander Hofman en die Vetsken Oudstem Tiletal. Als begin van deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek. En ik zeg veel luisterplezier.

Ja, je hoorde de plaat van het Schneiwert trio, Hans blijft door. Daarvoor Marvin Marco met Hallo Sommer. En die vetsgewassen Siedertaal, Juicy, wo speelt hem daar de muzie. Farai, wie mit 20, Alexander Hofman. En we begonnen dit gedeelte van immer wieder volksmuziek met La Felicita Zona Vina Du van die Nokkies. We gaan nu naar het album van de maand. Het is nog steeds Mario en Christophe en hun album Zum Siefte Himmel. En we gaan luisteren naar Sentiero del Amore. Hier zijn weer Mario en Christophe als album van de week bij immer wieder volksmuziek. Allemaal van de maand moet ik natuurlijk zeggen.

Ja, dat waren die Dry Children met hoop is geld, hoop ideeën hier bij In de Wieder Volksmuziek. En we gaan weer verder met de volgende muziek. En dat zijn het artiest van de week. Je hoorde al een klein beginnetje. We gaan luisteren naar het duo Jo en Josephine. En dat zijn Josephine uit, en Jo uit het noorden van Duitsland. Josephine alias Marita Vreese. En Jo alias Klaus Rose. Dat zijn de twee artiesten waar we het zo over gaan hebben. In ieder geval, de muziek gaan we zo draaien. Ik wil die lächeln zeggen. Zag ich bin. En alles vangt van voorne aan. Dat zijn de artiesten van deze week bij Immer Wieder Volksmuziek. We gaan er dus naar luisteren. Drie achter elkaar met Jo en Josephine als artiest van deze week.

Ja, luisteraars, dit was het eerste uur van Ime Wiener Volksmuziek op deze radiodag. Je luistert nu naar de Sultan Oberkreiner en Dort wo unser Heimat ist. Daarvoor de Tiroler Spatsen en Mijn Tirolerland en de artiest van de week Joe en Josephine. Ik zou zeggen tot zometeen maar weer bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Ime Wiener Volksmuziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Het tweede uur begonnen we met Patrick Lienter en Sommer im Haar. Ja, dat was de afgelopen periode wel veel, hè? Zomer in het haar. Lekker warm was het de afgelopen periode. We gaan tweede uur nog veel gezellige muziek draaien. Twee van de Album van de Maand platen. We hebben de coverplaten van deze week. En heel veel gezellige muziek. Onder andere Cracciano, Juhu als Tirol komen voorbij. Die Kastroute, Spatse, Mark Pierge, Annemarie Zimmerman, Mountain Crew. En natuurlijk Mario en Christophe. En nog andere muziek. Het komende uurtje bij Immer Wieder Volksmuziek. We gaan nu achter elkaar draaien. Allora prendi e vai van Cracciano. Die Raubeck in Tirole pak maar aan. Juhu aus Tirol, mijn reddingsboot. En de camping van Vincent Groos. Ja, het is wel lekker weer om naar de camping te gaan. En een andere doeft van de mannen van Fantasy. Die muziek die staat voor jullie klaar zometeen. Het eerste van het tweede uur van Immer Wieder Volksmuziek van deze dag. Ik wens u veel luisterplezier nog het komende uurtje.

Ja, je hoorde de mannen van Fantasy. Met een andere duft. En daarvoor Vincent Kroos met zijn camping. En Juhu aus Tirol, mijn reddingsboot. Pak maar aan van de Ria Bagan Tiroler. En Graciano Allora Prendi Ave. We gaan nu weer naar twee andere mannen van het album van de maand. We gaan luisteren naar Ein Untere Duizend van Mario en Christoph. Nog steeds van het album van de maand mei, Zum Tiepten Himmel.

Ja, je hoorde Annemaria Zimmerman met Mit dir vielleicht, daarvoor Mark Pieger, Hey Dennels Pures, So Wie Ei en de Der Alte Jäger van de Kasseroutspassen. En dit blokje van vier begonnen met Eine Untertausend van Marian Christoph van het album van de maand. We gaan nu naar de coverplaats van deze week. En ik vond het een keer leuk om ineens twee achter elkaar te doen. Never in a Story van Limahl. Met van die film volgens mij. En Allemacht ten Traume van Sylvia. Gevolgd door de Klompendans. Lekker gezellige bekende instrumentale plaat. En daar hebben de Mountain Crew een eigen versie van gemaakt. De Mountain Dance. Daar gaan we nu eerst naar luisteren. Dus de coverplaten van deze week. Beginnen met Limahl en Sylvia.

Ja, dat was de klompendans van Mountain Crew en Johnny Verwij. En daarna alle machten trauma van Sylvia en Neverending Story van Limahl. Ja, we zijn bijna toe aan het eind van deze uitzending alweer. We gaan ook de laatste plaat draaien van het album van de maand van Marie en Christophe Du Hast Tirol Gemeind. En volgende week gaan we natuurlijk weer kijken voor een nieuw album van de maand. Welke dat nog is? Ja, daar heb ik nog een week tijd voor om dat uit te zoeken. Maar eerst nog het laatste plaat van het album van de maand mei. Toen Tiefden Himmel. Hier zijn Mario en Christophe. Du Hast Tirol Gemeind.

Ja, dat was de laatste plaat van deze uitzending van Immer wieder Volksmuziek. Woensconcert in Alpenland van Die Meijerhofer. Dit was het dus weer voor deze week. Ik hoop dat u genoten hebt voor de muziek die ik voor jullie gedraaid heb. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer bij Immer wieder Volksmuziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.